Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp?

0: Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
11: Goedemorgen, het is 8 uur. Ik ben bij Rijnmond. Dennis Kranenburg kiest zometeen weer de plaatjes uit die worden gedraaid uit de Rijnmond Jukebox. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een flat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht een explosie geweest. Meerdere ruiten van de portiek zijn gesneuveld aan de Carrie van Brugge-singel. Er is ook een deur uit zijn sponning geblazen. Bij de klap raakte niemand gewond, maar bewoners zijn volgens omstanders wel erg geschrokken. De explosie zou zo hard zijn geweest dat hij zelfs kilometers verderop in Nieuwerkerk werd gehoord. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Er zijn 2 mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Er zijn ook geen wapens gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig naar buiten komen en raakten niet gewond. Bij de bovenburen werd voor de zekerheid de deur opengebroken, maar daar was niemand aanwezig. En Canada heeft hard teruggeslagen na de Amerikaanse naamswijziging van Lake Ontario naar Lake America. Er is een groot bord geplaatst met de naam Lake Ontario en de mededeling dat het voor altijd zo blijft heten, ondanks het krabbeltje dat president Trump onder een officieel document heeft gezet. Lang voor Trump heette het meer al Lake Ontario en dat zal het ook na zijn termijn blijven heten, zegt Canada. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon, het wordt een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en dan een graad of 20. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw
15: tickets nu via spelenbijbelen.nl.
13: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
18: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Hey, Remo!
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Hu Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
19: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Laverne Baker met Jim Dandy, het nummer dat in 1955 vlak voor de kerst uitkwam. Het werd in de Amerikaanse R&B-hitlijst een nummer 1 hit en zou zelfs in het lijstje komen met de 500 nummers die de rock en roll hebben gecreëerd. Laverne Baker werd in 1929 in Chicago geboren als Dolores Laverne Baker en begon in die stad te zingen in nachtclubs, voordat ze in 1949 haar eerste plaatje opnam. Het zorgde ervoor dat ze ontdekt werd en meer platen op zou nemen. En dat ze het goed deed, blijkt wel uit het feit dat Elvis Presley 8 van haar liedjes heeft gecoverd. Ze overleed in 1997 op 67-jarige leeftijd. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer Stormy Weather komt oorspronkelijk uit 1933 en werd geschreven door Harold Arlen en Ted Keulen. De eerste die het zong was de Amerikaanse zangeres en actrice Ethel Waters en zij deed dat destijds in de Cotton Club Nightclub in Harlem in New York. Het is door de jaren heen uitgebracht door tal van artiesten zoals Billie Holiday, Viola Wills, Frank Sinatra en natuurlijk Etta James. Ook Tony Bennett heeft het nummer gezongen en hij bracht het in 2001 uit op zijn album Playing With My Friends, Bennett Sings the Blues, waarvoor hij samenwerkte met andere artiesten. En voor Stormy Weather werkte Tony Bennett samen met Natalie Cole en hen hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

was 9 to 5 van Dolly Parton, de legendarische Amerikaanse zangeres die afgelopen week op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Ze werd op 19 januari 1946 geboren als Dolly Rebecca Parton in Pittman Center in de staat Tennessee. En ze was de vierde in een gezin met 12 kinderen. Ze trouwde uiteindelijk met Carl Dean, die vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleed. En omdat zij zelf geen kinderen hadden, heeft Dolly samen met haar man 5 van haar jongere broers en zussen opgevoed. Dolly Parton verscheen al op 12-jarige leeftijd voor het eerst op tv en een jaar later nam ze al haar eerste album op. Het bleek het begin van een gigantische carrière te zijn waarin ze tal van prijzen wist te winnen. Naast muzikant was ze ook actief in de tv- en filmwereld en wereldwijd wordt er door tal van bekende en onbekende gereageerd op het overlijden van deze countryster, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Straks hoor je nog meer van Dolly Parton, die zich daarnaast ook inzette voor goede doelen en een zeer succesvolle zakenvrouw was. We gaan naar Willie Dixon en hij schreef een nummer dat in 1961 als eerste door Howlin' Wolf werd uitgebracht. Ik heb het over het nummer Backdoor Man. Bij die opname was Willie Dixon ook betrokken, want hij bespeelde de bas tijdens de opname. Het nummer werd zoals meerdere nummers van Willie Dixon en Howlin' Wolf populair bij rockmuzikanten. Zo werd dit nummer bijvoorbeeld gecoverd door The Doors voor hun debuutalbum. Willie Dixon heeft het zelf ook opgenomen en in 1970 uitgebracht. En hem hoor je nu met Backdoor Man.

wife cried, let the man go free. I am the back door.

6 feet.

was de Amerikaanse zanger Bradley Walker samen met Rhonda Vincent en Ben Isaacs met One Day at a Time uit 2017. De nummer werd geschreven door Mary John Wilkin en Kris Kristofferson en is door de jaren heen opgenomen door meer dan 200 artiesten en kwam door al die versies in meerdere landen op nummer 1 te staan. De eerste die het trouwens opnam was de Amerikaanse zangeres Marilyn Sellers. Zij bracht het in 1974 uit. Bradley Walker, die je net hoorde, begon al met zingen toen hij een jaar of 2, 3 was. En toen hij 4 was, stond hij al voor publiek te zingen en bleek een carrière geboren. Het nummer When werd geschreven door Jack Reardon en Paul Evans. En de grootste hit van dit nummer komt uit 1958 en is van de Kalen Twins. Het leverde onder andere in ons land de nummer 1 hit op. De tweelingbroers Harold en Herbert Kalen werden op 16 februari 1934 geboren in Port Jervis in de staat New York. En ze werden 71 en 72 jaar oud. Ze werkten in een nachtclub toen ze het als zangers probeerden te maken. Maar echt vanzelf ging dat niet. Uiteindelijk werden ze geholpen en kregen ze een contract. Toen ze uiteindelijk door een stapel demo's gingen, kwamen ze het nummer When tegen. De platenmaatschappij wilde het als B-kantje uitbrengen, maar de broers gingen voor de A-kant. En dat hadden ze goed gezien, want When werd de grootste hit voor de Kalen Twins.

0: was Irma Franklin met Love is Blind uit 1963. En dit nummer is nooit op een album uitgebracht, alleen op een verzamelaar. Irma Franklin werd op 13 maart 1938 geboren in Shelby in de staat Mississippi. En halverwege de jaren 70 zei ze de muziekindustrie vaarwel om zich vervolgens in te zetten voor kansarme kinderen. Irma was de oudere zus van Aretha Franklin, een van de beste zangeressen aller tijden. En Irma zou ook als achtergrondzangeres actief zijn bij haar zus. En ze overleed in 2002 op 64-jarige leeftijd. In 1977 kwam het album Moody Blue uit, het 22e en laatste studioalbum van Elvis Presley, voordat hij niet lang daarna overleed. Onder meer in de Amerikaanse country album hitlijst kwam dit album op 1 te staan. Een van de nummers op dat album is She Thinks I Still Care, dat door Dickie Lee en Steve Duffy werd geschreven en in 1962 voor het eerst werd uitgebracht door George Jones. Hij scoorde er een nummer 1 hit mee. Elvis bracht het nummer uit als B-kant van zijn nummer 1 country single Moody Blue. En Elvis hoor je nu met She Thinks I Still Care.
1: Hold

was de Amerikaanse blueszanger en gitarist John Primer met Going Back Down South. En hoewel hij de respectabele leeftijd van 81 heeft, is hij nog altijd actief, met name in thuisland Amerika. Al is hij op 11 en 12 september bij een bluesfestival in België. Hij werd al heel jong verliefd op de bluesmuziek doordat zijn vader dat 's avonds speelde. Al overleed zijn vader op jonge leeftijd door een verkeersongeluk. Zijn grote droom was om ooit samen met Muddy Waters te spelen. En die droom kwam in 1980 uit, toen Muddy Waters een nieuwe band vormde. En hij speelde met hem tot de dood van Muddy Waters in 1983. Zometeen gaan we na het nieuws verder met het tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger en gitarist Jim Ed Brown, die in 1934 in Arkansas werd geboren en 81 jaar zou worden. Naast muzikant was hij ook radiopresentator van een countryprogramma. En zijn programma werd door honderden stations uitgezonden, wat hem een miljoenen publiek opleverde. Hij had een carrière van meer dan 50 jaar en trad op als solozanger, als deel van een duo en als zanger van The Browns. En je hoort Jim Ed Brown nu met When the Sun Says Hello to the Mountain.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Dit is Willem van Oranje the Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Goedemorgen, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Dennis Kranenburg heeft nog genoeg keuze uit plaatjes in de Rijnmond jukebox. En die ga je zo meteen horen. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaithaal. In Strijen is vanmorgen een auto ondersteboven in een sloot beland langs de Oudendijk. De bestuurder is daarbij overleden. Die werd niet meteen ontdekt, maar werd later wel gevonden door de brandweer en uit de auto gehaald. Op de kant werd duidelijk dat hij niet meer geholpen kon worden. Het is niet bekend hoe het vanmorgen kon misgaan op de Oudendijk in Strijen. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Een portiekflat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht flink beschadigd geraakt bij een explosie. De toegangsdeur aan de Carrie van Brugge-singel is ontzet en meerdere ruiten zijn gesneuveld. De klap zou zo hard zijn geweest dat hij zelfs kilometers verderop in Nieuwekerk werd gehoord. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar bewoners zijn wel flink geschrokken. Het is niet bekend waarom de flat het doelwit was van een aanslag. In Os in Brabant is gisteravond een 82-jarige fietser doodgereden door een auto. Het slachtoffer werd zwaargewond achtergelaten en overleed later in een ziekenhuis. De bestuurder van de auto reed door na het ongeluk. Zo'n 10 kilometer verderop werd de auto later uitgebrand teruggevonden. De bestuurder is nog altijd niet gevonden. En op een raveparty in een stadje in het noorden van Zwitserland is vannacht geschoten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ze raakten meerdere mensen gewond die er slecht aan toe zijn. Mensen in de buurt moeten nog steeds binnenblijven na die schietpartij. Er is nog niemand opgepakt. Het Zwitserse leger zou meehelpen zoeken naar de schutter. Andere openbare gelegenheden in de omgeving blijven voorlopig dicht, waaronder ook zwembaden en sportvelden. Het weer, vanmorgen nog buien. Vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en dan een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
17: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Hey, Remo!
23: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
30: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.
31: Oh, when the saints go marching in.

1958 was dat Fats Domino met When the Saints Go Marching In. Het nummer dat hij een jaar later ook op zijn album Let's Play Fats Domino zou zetten. Wanneer het nummer nou precies is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Dat ligt ergens eind 1800, begin 1900. Het American Football Team New Orleans Saints speelt de versie van Fats Domino als er een touchdown wordt gescoord. In 1938 bracht Louis Armstrong al een versie uit, dat werd een jazzstandard. Deze week overleed de legendarische countryzangeres Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Deze zangeres, tv-persoonlijkheid en actrice was nog veel meer. Ze was een zeer succesvolle zakenvrouw, zoals ze bijvoorbeeld haar eigen pretpark Dollywood, en zette ze zich in voor diverse goede doelen. Ze zorgde er onder meer voor dat kinderen tot 5 jaar gratis boeken konden lezen, want zij gaf miljoenen boeken weg. Daarnaast gaf ze miljoenen dollars aan goede doelen en was ze betrokken bij tal van instellingen, maar ook bij mensen persoonlijk. President Donald Trump noemde haar dood een waar verlies voor miljoenen mensen en zal uit eerbetoon de landslag in het hele land een week lang half stok laten hangen. Ook tal van sterren zoals Taylor Swift, Paul McCartney, rapper Eminem, Graham Norton, Donatella Versace, Mick Jagger en vele anderen reageerden op het overlijden van Dolly Parton, voor wie zelfs het wereldberoemde Empire State Building in New York in de kleur roze werd gehuld. En op de achtergrond hoor je het instrumentaal van 9 to 5, een van de grote hits van Dolly Parton. En dit werd live gespeeld voor de deur bij Buckingham Palace door de paleiswachten. Als eerbetoon aan de onlangs overleden countryzangeres Dolly Parton. We gaan naar 1973, het jaar waarin een van de bekendste nummers van Dolly Parton uitkwam. Het nummer I Will Always Love You. Ze schreef dit nummer als eerbetoon aan haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner. Nadat ze had besloten om verder te gaan met haar solo-carrière. Het werd de nummer 1 hit voor Dolly, die later Whitney Houston het nog eens dunnetjes over zag doen. Dit is Dolly Parton in de Rijnmond Jukebox met I Will Always Love You.

Uit 1958 hoorde je Chuck Berry met Reelin' and Rockin', wat destijds de B-kant was van Sweet Little Sixteen. In 1972 verscheen er nog een live versie van Reelin' and Rockin', wat een hit werd voor Chuck Berry, die als bijnaam The Father of Rock'n'Roll kreeg en 90 jaar zou worden. Voor de musical Crazy uit 1930 schreven George en Ira Gershwin het nummer But Not For Me. En dat nummer werd door de jaren heen door tal van artiesten opgenomen. Zo bracht Ella Fitzgerald het in 1959 uit voor haar album Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook. Het nummer leverde haar een Grammy Award op. Ook Bing Crosby, Doris Day, Sam Cooke, Linda Ronstadt en Frank Sinatra namen het nummer op. Sinatra deed dat voor zijn album Trilogy Past, Present, Future uit 1980. En hem hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met But Not For Me. There.

0: 2023 was dat California Sober van Billy Strings samen met Willie Nelson. En dat was best een bijzondere samenwerking. Want Willie Nelson is inmiddels 93 jaar en nog altijd zeer actief. Billy Strings wordt in oktober 34. Maar deze Amerikaan heeft al wel aardig wat prijzen thuis staan. Waaronder Grammy Awards. Hij groeide op in een gezin met zwaar drugsverslaafde ouders en raakte zelf ook zwaar verslaafd. Toch lukte het hem om er vanaf te komen. Hij werd California Sober, waar uiteindelijk weer dit nummer met Willie Nelson uit voortkwam. Het origineel van het nummer Doobah Diddy Diddy is van de Amerikaanse damesgroep The Exciters uit 1963. Een jaar later scoorde de Britse groep Manfred Mann een grote hit met dit nummer. Manfred Mann behaalde de eerste plek in Amerika en in Engeland. Het nummer is in Nederland en Vlaanderen ook bekend geworden door de versie van de Dolly Dots uit 1982. In de Rijnmond Jukebox gaan we nu met Manfred Mann naar de jaren 60. Dit is Doobah Diddy Diddy.
1: There she was.

Yo, de Jimmy Vaughn in de Rijnmond Jukebox met The Pleasures Are Mine. Het nummer dat terug te vinden is op zijn album Jimmy Vaughn Plays Blues, Ballads and Favorites uit 2010. Jimmy Vaughn is de oudere broer van de veel te vroeg overleden blueslegende Stevie Ray Vaughn. En Jimmy is inmiddels 75 jaar en nog altijd actief. Zo staat hij vanavond in Austin in Texas. En in september treedt hij meerdere keren op als special guest van Eric Clapton. Het nummer When I Need You werd geschreven door Albert Hammond en Carol Bayer Sager en in 1976 door Hammond op zijn gelijknamige album gezet. Aan het begin van 1977 kwam de versie van de Engelse zanger Leo Sayer uit. En hij zou er een gigantische hit mee scoren in onder meer Engeland en Amerika. Leo Sayer is 78 jaar en sinds 2009 is hij genaturaliseerd tot Australië. Hij is ook nog altijd actief en zal in oktober en november gaan toeren door Engeland. Zal Leo Sayer ongetwijfeld ook deze grote hit zingen. Dit is When I Need You in de Rijnmond Jukebox.

1956 hoorde je Que Sera Sera van Doris Day in de Rijnmond Jukebox. Het lied werd een opdracht van filmregisseur Alfred Hitchcock voor de film The Man Who Knew Too Much, geschreven door Jay Livingston en Ray Evans, die er uiteindelijk een Oscar voor kregen. En een van de hoofdrollen in de film werd gespeeld door Doris Day. Zij overleed in 2019 op 97-jarige leeftijd. We hebben het wel eens eerder gehad over de familie Clooney. En ver voordat George doorbrak, was zijn tante Rosemary al actief in de showbusiness. Ze brak door als zangeres en speelde vervolgens ook nog in series en films, waaronder de film White Christmas met Bing Crosby. Diezelfde Bing Crosby bracht in 1944 het nummer Swingin' on a Star uit, en Rosemary Clooney deed dat in 1946.

0: why's everybody always picking on me?
1: De Coasters met Charlie Brown, wat een van de vele nummers is, die is geschreven door het zeer succesvolle schrijversduo Jerry Leiber en Mike Stolle. In Amerika werd het net geen nummer 1 hit, in Canada wel. Het was

Deze in 1955 in Los Angeles opgerichte groep de eerste van drie top 10 hits in 1959. De Coasters zijn nog altijd actief, al is er door de jaren heen veel veranderd qua samenstelling. Quincy Jones overleed bijna 2 jaar geleden op 91-jarige leeftijd en was een absolute grootheid in de muziekwereld. Al keek hij de dood jaren eerder al eens in de ogen. Hij speelde trompet, maar kreeg in 1974 een hersenbloeding. Er werd bij een hersenoperatie een klemmetje geplaatst en gezegd dat hij direct moest stoppen met spelen. Want door de grote hoeveelheid druk die je zet bij het bespelen van de trompet kon die klem loskomen, met alle gevolgen van dien. Quincy Jones dacht dat dat wel meeviel en speelde door tot hij na een optreden in Japan een enorme hoofdpijn kreeg en het bleek dat de klem bijna los was gekomen. Hij speelde daarna nooit meer. In 1965 werkte Quincy Jones samen met Sarah Vaughan voor het album Viva Vaughan, de zangeres die in 1990 op 66-jarige leeftijd overleed. En een van de nummers op het album van Sarah Vaughan waarvoor ze samenwerkte met Quincy Jones is Shiny Stockings.

Van het album Ain't That Good News, het 11e en laatste studioalbum van Sam Cooke uit 1964, hoorde je Tennessee Waltz. Dit nummer is door de jaren heen uitgebracht door artiesten als Patti Page, Norah Jones en Leonard Cohen, maar het origineel komt al uit 1948. Het werd geschreven door Red Stewart en Pee Wee King, en Pee Wee King was destijds de eerste die het uitbracht, samen met zijn Golden West Cowboys. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse countryzanger Tom T. Hall, die de bijnaam The Storyteller kreeg. Hij leerde gitaar spelen op de gitaar van een schoolvriendje en hij schreef uiteindelijk 11 nummer 1 hits, 26 top 10 hits. En dat bleek ook nog eens goed te zijn in het schrijven van boeken, want hij bracht zowel romans als informatieve boeken uit. We gaan met Tom T. Hall nu naar 1973, het jaar van zijn album The Rhymer and Other Five and Dimers. En een van de nummers op dat album is I Flew Over Our House Last Night. That old

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag er ondersteboven, onderaan de oude dijk in Strijen. Duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren vanmorgen. De identiteit van het slachtoffer is ook niet bekendgemaakt. De auto is uit de sloot gehaald. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal en Tibet is gestegen tot zeker 750. 16 daarvan vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het daadwerkelijke dodental ligt waarschijnlijk nog veel hoger, want er worden nog zeker 3000 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Het reddingswerk verloopt heel moeilijk door het slechte weer in het rampgebied. Inwoners van IJsland willen hun land niet bij de EU hebben. In een referendum over het onderwerp was iets meer dan de helft van de mensen tegen. Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld. De huidige regering wilde een nieuwe poging doen om bij de EU te komen en schreef een referendum uit. Een eerdere poging werd al eens gestaakt toen er een regering zat die kritisch was op de EU. En de Sloveense wielrenner Pogačar houdt de humor erin nadat hij gisteren lelijk uitviel in de Vuelta. Hij brak zijn sleutelbeen en een halswervel en liep een hersenschudding op. Zijn seizoen zit erop door zijn verwondingen, maar op Instagram plaatst hij een foto vanuit het ziekenhuis met de muziek Stayin' Alive van de Bee Gees. De Vuelta gaat zonder Pogačar vandaag gewoon verder met een bergetappe. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
16: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
18: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Hey Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: 欢。
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaithaal. Bij een manege in Bergsenhoek op de Bergweg Zuid moesten vanmorgen paarden worden geëvacueerd. Op het terrein was een vorkheftruck in brand gevlogen en dat dreigde over te slaan naar strobalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de brandweer kreeg het vuur snel uit. Buiten de vorkheftruck was er geen schade. De paarden zijn intussen ook weer terug naar hun eigen stal. De KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief van de UEFA die in bezit is van de NOS. Een nieuwe leider is volgens de KNVB niet genoeg. Er moet structureel iets veranderen. In de brief, die 8 kantjes lang is, zou staan omschreven wat er dan moet gebeuren. De macht van de voorzitter moet flink worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. In de historische binnenstad van Deventer is brand uitgebroken. Een deel van de binnenstad is ontruimd. De brand begon vanmorgen vroeg in een gebouw achter de Brink. De bewoners moesten uit het brandende gebouw worden gehaald. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Omdat de brand in de oude binnenstad van Deventer woedt, is er veel brandweer op afgekomen. De oorzaak van de brand is niet bekend. En oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat heeft voor 2 jaar getekend bij Ajax. Hij kwam transfervrij over van Fenerbahçe, waar hij overbodig was geworden. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Real Betis. En Amrabat speelde met Marokko ook op het WK. Hij moet in Amsterdam Jordan Henderson vervangen, die naar Sunderland is vertrokken. Het weer, vanmorgen nog buien. Vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file op de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg, 7 kilometer, doe je ruim 20 minuten langer over. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het weekend is er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
16: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
19: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
25: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
26: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Vodafone.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
20: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws. Ik ben Mario Kwaaithaal. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruc in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met twee auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er één naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs een van de banden ontploft bij het ongeluk. En Nepal waarschuwt voor nieuwe overstromingen rond de rivier waar het vorige week ook misging. Het waterpeil is opnieuw gestegen. Woensdag overstroomde de rivier en kwam er een stortvloed op gang die al aan zeker 750 mensen het leven kostte. Er worden ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Tot nu toe zijn er ook ruim 8000 mensen gered. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB, 1 melding. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft 4 kilometer, bijna 10 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De afrit Delft is dicht en de rechte rijstrook ook. Verkeer dat er bij Delft af moet, kan een stukje doorrijden en keren bij Delft-Zuid.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
21: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
22: Ga naar rijnmondveilig.nl.
23: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
24: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein. Nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
23: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
25: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
27: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
29: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
32: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
31: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
31: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
33: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
4: Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
15: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Je bent bij Rijnmond. Zometeen onze muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Een jongen van 15 is gisteravond zijn vinger verloren toen een stuk illegaal vuurwerk ontplofte in zijn hand. Dat gebeurde in het Brabantse Gemert toen de jongen het wilde aansteken. Agenten die toevallig in de buurt waren hoorden de knal en gingen meteen kijken. Die konden niks anders doen dan met de jongen wachten op de ambulance. Mensen die er in de buurt stonden hadden na de ontploffing last van een piep in hun oren. En in het zuidoosten van Duitsland is vannacht een Britse vrouw neergestoken op het treinstation van Rosenheim. Ze raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Een man van 27 werd kort na de steekpartij aangehouden. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Mogelijk hadden de twee ruzie met elkaar. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB, files op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein 6 kilometer, 7 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 3 kilometer, 8 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan den IJssel 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
20: Dan ga ik naar een plek met wifi.
19: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
21: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
28: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
29: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
28: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
30: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
31: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
32: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
33: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
34: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
32: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
35: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Extra materieel. Het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
9: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey!
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Het is 2:00. Straks alles over Feyenoord tegen ADO Den Haag. Maar eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
19: Goedemiddag. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal was live te zien op TikTok. De beelden ervan gaan nu rond op andere social media kanalen. Daarom is te zien dat de TikToker ruzie kreeg met een groep mannen en dat hij niet bang voor ze was. Daarna was te zien dat de ruzie escaleerde en dat de TikToker zelf een mes vast had. Nadat hij een stekende beweging maakte, stopte de livestream. 4 mensen raakten gewond en er is iemand aangehouden. Bij het Turkse deel van Cyprus is een veerboot gekapseist waar bijna 300 mensen op zaten. Op beelden is te zien dat er tientallen mensen met zwemvesten in zee liggen. Het schip sloeg om toen het zo'n 3 kilometer uit de kust was, schrijft een Turkstalige krant op Cyprus. Volgens de burgemeester van havenstad Girne zijn er ondertussen zo'n 150 mensen gered. Meerdere mensen die zelf een bootje hebben, helpen mee bij de reddingsactie. Bij een gevangenis in Duisburg is vannacht iemand ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping. Het was hem gelukt om een van de tralies van zijn celraam te verwijderen en duwde de rest opzij. Daarna is hij waarschijnlijk op een lager dak geklauterd en gevlucht. Hij is nog niet gepakt en de politie is een klopjacht gestart. Het gaat om een man van 35 die sinds februari vastzat voor diefstal. En in Zuid-Afrika zijn twee vliegtuigen gisteren heel laag over een rugbystadion gevlogen, vlak voor de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Op social media zijn mensen geschokt en zeggen ze dat het een ramp kon worden. Veel mensen die de video zagen dachten ook dat het AI was. Maar het gebeurde echt en het was een actie van een sponsor. De toestellen vlogen op minder dan 15 meter hoogte over het stadion en het waren reguliere passagiersvliegtuigen. Het weer, vanmiddag meer zon, het is een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
21: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
22: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
23: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel. Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl.
8: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Hey Remo!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
28: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
29: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
27: Nee, Attents met ds.nl.
28: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
30: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
31: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
30: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
32: Dit is Radio Rijnmond.
0: met Frank Stout.
18: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Radio Rijnmond Sport. Er zijn wedstrijden waarbij de stadions 35 kilometer van elkaar liggen en dan noemen we het een derby. Heerenveen Cambuur bijvoorbeeld. Hun stadions liggen inderdaad 35 kilometer van elkaar, exact even ver als de Kuip en het Werktalentstadion van ADO Den Haag. Dus hoe noemen we Feyenoord ADO dan? De kampioenskandidaat tegen de degradatiekandidaat. De nummer 3 tegen de nummer 17. Na Cambuur vorige week weer een makkie op papier voor de Rotterdammers. Is het telraam er al bijgepakt? Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Of past die denkwijze niet in Rotterdam?
1: Dat gaan we merken in de loop van deze middag. Of dat inderdaad gepast is. Het zou wel een goede zaak zijn als Feyenoord een ruime marge neerzet tegen deze tegenstander. Want zo zijn de krachtenverhoudingen normaal gesproken wel inderdaad. Er is één wijziging in de basisopstelling bij Feyenoord, Frank. Daar zien we dat Charles van Houten vandaag niet in de basis staat. Hij zit op de bank. Oussama Targaline keert daarom terug in de ploeg. Dat heeft er alles mee te maken dat de Belg van Houten dus deze week griepklachten heeft gehad. En daarom niet klaar wordt geacht om te starten tegen ADO.
4: Wie er wel gaat starten tegen ADO Den Haag, dat zijn Ernst achterin in het doel natuurlijk bij Feyenoord. Verder Reed, Sint-Juste, Watanabe en Marmol. Hij op de linksbackpositie bij Feyenoord. En middenveld met Targaline, Zegiel en Valente. En voorin Hart, Oussa, Ueda en Diarra. Dat zijn de 11 die gaan starten zometeen namens Feyenoord. Nummer 3 van de Eredivisie tegen ADO Den Haag. 17e, 0 punten uit de eerste 3 wedstrijden. Maakt ook pas 2 doelpunten. En dus zou je er op voorhand vanuit kunnen gaan dat Feyenoord deze wedstrijd over de streep moet trekken hier in eigen huis. Het is de 48ste keer dat de ploegen elkaar treffen hier in de Kuip. 31 keer won Feyenoord, 8 keer gelijk, 8 keer ADO Den Haag. En de laatste keer dat zij wonnen was in 2019. En hopelijk blijft dat na vandaag nog steeds zo.
18: We hebben ook tijd veel luisteraars uit de regio Den Haag. Straks de opstelling ook van ADO. We blijven nou voorbij je tot 5 uur. Ja, verder blikken we nog terug op de wedstrijd die wel een echte derby was. Excelsior Sparta in de blessuretijd gewonnen door de Kraningers. Een aantal Rotterdamse hockeyers probeert vanmiddag brons te winnen op het WK tegen Argentinië. Ze zijn net begonnen, maar de absolute hoofdmoot is natuurlijk dus Feyenoord tegen ADO. En heel veel lekkere muziek.

0: Ja, ondertussen in Utrecht, afgelopen Utrecht tegen PSV, eindstand 1-6. Wel echt een prachtige goal van Spijkenisser Sven Mijndans. De oud-Spartaan miste eerst een pingel en nog geen 30 seconden later een heel knap afstandsschot. Goed, lekker belangrijk zullen de meeste mensen misschien wel denken. Dennis en Dennis in Kluis. Zitten jullie hoog en droog in de Kuip?
1: Ja, nou, hoog. Ja. Niet per se. Droog gelukkig nog wel. Maar ook met nieuws, Frank. Sint-Juste gaat namelijk niet spelen vandaag. Afgehaakt in de warming-up. Lopez komt voor hem in de plaats.
0: Okay.
1: Dus een wisseling al bij Feyenoord voordat de wedstrijd is begonnen. Dus die hebben we genoteerd. Er komen wel donkere wolken ook aan. Ik weet niet of dat een voorteken dan is met dit nieuws.
0: Nou, ik mag hopen tegen Den Haag van niet. Maar niet, laten we even dan... Dat betekent dus dat Marmol naar het centrum gaat. Lopez als linksback. Maar goed... Jullie zijn de echte kenners. Nog even de opstelling.
2: Ja, de gewijzigde opstelling van Feyenoord dan. Ernst is de doelman. Riet, Watanabe, Marmol en Lopez vormen de verdediging. In die volgorde van rechts naar links. Targaline, Zegio en Van Lente op het middenveld. Targaline als vervanger van Van Houten, die wel op de bank zit. Maar Griep had deze week. En met Hartsmoussa, Ueda en Diarra zien we geen wijzigingen in de voorhoede bij Feyenoord.
0: Even ook de opstelling voor Ado Den Haag, alsjeblieft, Dennis. Kijk maar wie hem doet.
2: Ja, Nicky Jema is de keeper van ADO. Dan hebben ze achterin Raterink, Mulder, Milan Hokke, die lang in de jeugd bij Feyenoord speelde. En Sekou Silla is de linksback. Derro van Michem kennen we nog bij zijn tijd bij Excelsior. Hij speelt op het middenveld bij ADO Den Haag, net als Jiménez, Kilo en Thomas. En Rocher en Eduardo zijn de twee spelers die voorin zijn opgesteld bij ADO. Gecoacht door de Duitse Robin Peter.
0: Nou, hebben we dat ook gehad. Maar wat heeft Sint-Juste?
2: Nou ja, die ging net tijdens de warming-up dus eerder naar binnen. En we gingen er even rondvraag doen van betekent dat wat? En toen kreeg ik van de collega's van ESPN. Daar hebben we nauwe banden mee, want er is iemand die in het verleden bij ons heeft gewerkt.
0: Ja,
2: daar
0: noemen
2: we geen namen. Kregen we de bevestiging dat Sint-Juste dan ook niet zou gaan spelen en dat de Lopez daarom mag starten.
0: Ja, nou goed. Laten we ervan uitgaan dat het goed is, want doorgaans is een bisschop goed op zondag. Van Houten, heeft hij griep?
2: Ja, griepklachten gehad. Deze week dus niet alles mee kunnen trainen. En daarom vandaag niet in de basis.
1: Okay. Wel mooi hoe we even voorbij gaan aan deze subtiele en fraaie woordspeling van Frank.
2: Dus, ja, vond je hem subtiel? Daar staat Frank nou niet onbekend ook,
1: nee,
2: hoor, zijn subtiliteit.
1: Voor Frank was dit subtiel.
2: Ja?
0: Oh. Dankjewel. Nou, dit gaat een lange middag worden op deze manier. Als Lopez dus gaat spelen, zou het kunnen dat je naarmate die wedstrijd gaat vorderen Valente linksbuiten gaat zien? Want Gio was daar wel tevreden over, hè, vorige week. Dat ze nog 20 minuten in die samenstelling speelde met Valente een beetje hangend op links en Lopez linksback.
2: Ja, volgens mij vooral ook omdat hij dat dan dus uit kon proberen. Dat die wedstrijd zich daar ook voor leende in Leeuwarden. Dus ja, als dat vandaag weer zo is en je hebt een ruime marge inderdaad, ja, dan kun je wat dingen uitproberen die je verder ook in je hoofd hebt. En zeker voor de grotere wedstrijden, Europees, dat je het middenveld wat extra kan ondersteunen met een linksbuiten die zeker wanneer de bal niet hebt, ook het middenveld kan versterken. Ja, dan vind ik dat niet gek. Maar in principe tegen Cambuur en ADO en zo is dat natuurlijk niet hoe je bezetting wil hebben, kan ik me voorstellen.
0: Nu is er deze week heel veel gebeurd, hè. De nasleep van het vuurwerk. Twee uitwedstrijden zonder het publiek gaat Feyenoord spelen. Gisteren het programma van de Champions League bekend. Wat is nu het hotste topic, om het in vrij Nederlands te zeggen?
1: Wat een hot topic is natuurlijk dat sowieso dat hele vuurwerkincident heeft natuurlijk wel, dat is misschien wel het hot topic geweest van de afgelopen week, Frank. Dus als je het hebt over veel besproken dingen van deze week, dat staat dat denk ik wel, wel bovenaan.
0: Beginnen we daarmee?
1: Een keertje nog, want de muziek wordt een tandje harder gezet.
0: Dat is niet normaal, zeg.
2: We hoorden jouw vraag daardoor ook.
1: Ja.
2: We proberen ons doorheen te bluffen, maar we konden jouw vraag ook niet helemaal...
1: Lukt niet helemaal, hè?
0: Maar slaat Bootsie Paul niet een heel klein beetje door? Dit doe je tegen Feyenoord ADO, hè? Dit is niet Como of Leipzig wat naar de Kuip komt in de Champions League.
1: Nee, maar de spanning wordt een beetje opgepookt, om het zo maar te zeggen. Hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Dus,
2: Als ik heel eerlijk ben over het vuurwerkincident. Jij bent de eerste eigenlijk die ik er vandaag over hoor. Als ik echt heel eerlijk ben in de Kuip. Dus wat je ook aan de voorkant al denkt. Ook weer helaas een incident en een thema dat dan ook weer overwaait. Sjoerd Mossou had, vond ik, een prima column er ook in het Algemeen Dagblad. Waarin dat ook de conclusie was van ja, nu valt het straks weer stil op dit onderwerp. En over een half jaar doen we hetzelfde en horen we dezelfde meningen opnieuw.
0: Maar twee uitwedstrijden zonder publiek door Feyenoord besloten tegen NEC en PEC. Maar hangt er daar ook nog een straf van de KNVB boven het hoofd?
2: Ja, uiteraard. Want het gaat ook gepaard met de boetes en zo.
0: En wanneer?
2: Mijn aanname is wel dat het daarbij blijft. Als je het afzet tegen wat er bij Ajax gebeurd is. Hè, maar ook bewust een wedstrijd werd gestaakt. Dat er bewust werd geschoten. Ja, dan heb je wel een precedent en een strafmaat. Waar het logisch van is dat het daar niet ook overheen zou gaan.
0: Dus er is meer gesproken over het programma van de Champions League, kan ik concluderen?
2: Zeker. In ieder geval hier binnen waar wij waren. En ook buiten om het stadion heb ik geen supporters meer daarover gehoord. Ook omdat er bij deze wedstrijd door de gemeente al eerder deze week was besloten van... we zien geen aanleiding voor extra maatregelen bij Feyenoord ADO.
0: Barcelona uit, Como thuis, Betis uit, Inter thuis, Porto thuis. Oftewel de vijf zwaarste direct aan het begin.
1: Ja, ik kreeg van iemand een appje. Zo, dat is lekker. 24 punten. Ja, ik denk dat een tikkie optimistisch is voor die Champions League. Waarbij ik het ook wel mooi vind dat mensen dan ook gelijk zeggen van... Oh ja, Como, dat is wel lekker. Die kunnen we hebben. Ik denk dat je daar ook echt in gaat verkijken. Of op gaat verkijken. Omdat dat gewoon een hele sterke ploeg is. Ik vind het nog lastig om te zeggen. Je moet hopen dat je in eigen huis weer zo'n verrassing krijgt als 2 jaar geleden. Bijvoorbeeld met Bayern München, wat toen werd verslagen met 3-0. Dat zou natuurlijk lekker zijn. Je zal tegen een van die grote ploegen een resultaat moeten halen. Uit moeten winnen bij Viking. En dan uiteindelijk ook gaan kijken van hoeveel punten er nodig zijn. Maar dat het een zware loting is, het zou ook gek zijn om te zeggen van... Je kunt ook een makkelijkere loting, want al die ploegen die spelen niet voor iets in de Champions League. Zal Feyenoord wel echt vol aan de bak moeten. Het zal een pittige opgave worden.
0: Maar gaan de meeste mensen naar Barcelona. Alleen het nadeel daarvan is wel dat hij al relatief snel is. Hè? Dus heel veel mensen kunnen geen vrij meer vragen. Moeten vrij nemen of zichzelf ziek melden. Kijk maar welke optie je gaat kiezen. Hoeveel zouden er nou gaan? Denken jullie daarheen?
1: Ja, ik hoor van heel veel mensen waar ik contact mee heb gehad. Maar dat is natuurlijk een beetje mijn bubbel.
0: Jouw bubbel, hè?
1: Ja, maar dat daar dus veel mensen al naartoe gaan. En je hoort wel verschillende geluiden van 5, 6, 7.000 misschien zelfs wel. Ja, ik durf het niet te zeggen, maar dat het er veel zullen zijn. Na deze tegenstander, die bij heel veel mensen natuurlijk ook op het lijstje staan.
2: Sowieso het hele uitvak vol van wat ze beschikbaar hebben. Dat,
1: En ze hebben plek, hè, daar.
2: Ja, ze hebben wel wat plek.
1: ja, ze hebben plek.
0: En Viking de minste mensen? Dat uitvak zal ongetwijfeld ook vol zitten, maar zo groot is dat stadion niet.
1: 700 volgens mij, hè?
0: Ja.
2: Dat is ook het kleinste stadion waar ze heen gaan. We weten van vorig jaar in Sevilla. Ook was dat lastig te bereiken in die tijd van het jaar dat Feyenoord daar speelt. Het gaat volgens mij maar één vlucht de dag voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd. Maar toch zullen er daar ook weer duizenden zijn. Istanbul, wel een langere reis. Stavanger is op zich best wel goed bereikbaar. En ergens, maar dan vraag je het mij, vind ik het eigenlijk ook wel de tofste trip die erbij zit. Maar ik vind het altijd leuk en ik weet veel Feyenoorders hebben dit ook om juist naar plekken te gaan waar je anders in je leven niet zou komen. En Istanbul en Sevilla, nou, daar is Feyenoord al een paar keer geweest. Barcelona, qua stad bedoel ik dan, hè? Is wel gebruikelijker om heen te gaan dan Stavanger. Dus ik vind dat ook wel echt een hele toffe die erbij zit in december. Dennis Kranenburg met zijn bobmuts op. Door de sneeuw heen.
0: Ja, maar daar hoeft geen december voor te zijn bij Dennis Kranenburg.
1: Zo is het.
0: Zo is het. Nog 11 minuten, jongens, tot aan de aftrap. Ik stel voor dat we eerst een beetje muziek gaan draaien. En daarna gaan we het ook hebben over de transfer window. Want nog minder dan een week. En er is misschien wel een beetje nieuws te melden. Dus eerst gaan we naar Purple Disco Machine featuring Eilar. Wie kent het niet? En het nummer heet Dopamine. Nou, dat zullen veel supporters wel kennen, denk ik.

0: Nog 7 minuten en dan is de aftrap van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Voor veel mensen misschien niet zo'n hele bijzondere thuiswedstrijd. Überhaupt niet zo'n bijzondere wedstrijd. Maar dat geldt niet voor twee mensen hier in de studio. Denise de Nooyer, ja, echt een prachtige naam als je een klein beetje voetbal georiënteerd bent hier in Rotterdam. En Tristan Koenen. Denise, jij hebt een mailtje naar ons gestuurd dat je hier heel graag bij wilde zijn. Of eigenlijk, je wilde Tristan, je vriend, verrassen. Vertel.
1: Ja, klopt. Tristan, die was de 22e van augustus, was hij jarig. En ik wist eigenlijk altijd al heel erg dat hij heel erg geïnteresseerd was om sportcommentator te worden. Dus ik dacht, hoe gaaf zou het zijn als hij dan hierbij überhaupt zou kunnen zijn. Nou, en dat is dus gelukt. Dus,
0: nou, hartstikke leuk. En hoe vind je je cadeau?
2: Ja, ik vind het echt geweldig om hier zo te zitten en zo alles een beetje mee te maken. Ja, een beetje dream come true, om zo te zeggen.
0: Vind ik hartstikke leuk om te horen. Je hoort aan Denise helemaal niet dat ze gehockeyd heeft verder. Maar dat maakt niet uit. Hartstikke leuk dat je er bent, Denise. We gaan nu praten met Dennis en Dennis. We gaan het over de transferwindow hebben tot aan die aftrap. Want de wedstrijd is het allerbelangrijkste. Als je een vraag hebt, breek lekker in. Moet je hem wel enig niveau hebben. Maar de lat ligt hier niet altijd even hoog, hè, jongens?
3: Daar maken we een jij presenteert, Frank, dus dat is een appeltje eitje natuurlijk. Hè? Als jij de gasten in de studio voor de bus gooit, dan helpen wij natuurlijk graag mee om dat even weer recht te zetten.
0: Doe dat. Oh man, wat heb ik zin om jullie weer te zien morgen en in Barcelona een paar dagen. Ivan Ucet. Is hij al vertrokken of niet? Want zijn contract wordt ontbonden.
4: Is nog niet in kannen en kruiken. Daar wordt wel over gesproken. Allemaal ook om ruimte te creëren natuurlijk voor de komst van een andere linksbuiten. We weten dat er een grote wens is bij Feyenoord. Is nog niet gecommuniceerd. Maar wel volstrekt logisch. Dus ik verwacht ook wel dat uiteindelijk gaat gebeuren.
0: En hoe ben je dan? Daar zijn ook wat geruchten over.
4: Daar gaan ze niet het contract van ontbinden.
0: Nee, dat lijkt me
4: niet. Nee. Ja, dat blijft rondom UW dan natuurlijk heel deze transferwindow. Ik begreep dat er niet een nieuw bot concreet op hem is binnengekomen. Hij staat vandaag ook gewoon in de basis. Dat geldt ook voor Reed en Arts Moussa. Maar het duurt allemaal nog tot komende woensdag. Dus ja, rondom UW daar zal die onduidelijkheid er blijven tot de nacht van woensdag op donderdag.
0: Ja, precies. En Tengstedt, zit hij bij de selectie? Want die berichten over Toulouse worden steeds concreter, hè?
4: Nee, Kasper Tengstedt zit niet bij de selectie meer. Zat er vorige week wel een keer, maar dat was omdat Borges toen niet fit was. Die is er nu weer bij. En de Tengstedt is inmiddels in de pickorder vierde spits. Dus logisch ook dat Feyenoord meewerkt aan een vertrek van hem. En als dat inderdaad allemaal rondkomt met Toulouse, daar ziet het volgens mij wel naar uit van wat ik begrijp. Dan houdt Feyenoord het verlies ook nog wel beperkt op hem. Hè? Want 6 miljoen, volgens mij zelfs iets meer voor hem betaald. En nu zou het uiteindelijk met alle bonussen en dergelijke volgens mij rond de 4 zijn dat hij dan vertrekt. Nou ja, oké, het is niet geworden wat we en hij zelf waarschijnlijk allemaal ervan hadden gehoopt.
0: Nee, maar je zegt nu even, je praat heel makkelijk over 2 miljoen euro natuurlijk. Nou, Ivan Ucet was volgens mij ook een miljoentje of 6, 7. Ja, het gaat allemaal, het is niet zomaar wat er natuurlijk, hè?
4: Dat klopt, maar weet je, spelers mislukken. Sommige spelers slagen ook en die verkoop je dan wel weer voor een veelvoud. Dat is wel iets wat je bij elke club natuurlijk ziet. Maar er hebben een paar misperen bijgezeten waar Feyenoord deze zomer op moet handelen. En dat gaat wel gepaard met dat verlies ook.
3: Maar wel goed om gewoon die pleister dan ook maar eraf te trekken, toch? Om daar niet maar mee te blijven zitten en een teleurgestelde speler die ook in de groep misschien een negatieve invloed krijgt, is het toch ook goed om daar denk ik gewoon dan maar die pleister eraf te trekken.
0: Ja, dat denk ik ook. En Ivan Ucet, weet je, die verdiende zoveel binnen Feyenoord en maakt ook gelijk weer een beetje ruimte. Pak je verlies, er zal ongeveer een constructie op verzonnen worden. Maar wil Feyenoord daar nog meer vanaf? Van wie?
4: Nou, het is met eerder deze week met Casanvillo natuurlijk ook gelukt om die nu definitief te slijten. Het is naar Bram Bergen in Noorwegen gegaan. Dus er zijn zeker wel stappen geweest. Over Mats Del ging ook dat verhaal. En misschien zou Feyenoord wel meewerken aan een vertrek. Maar een speler heeft er zelf ook nog iets over te zeggen. En die is natuurlijk pas een half jaar hier bij Feyenoord. Dat gaat de Champions League in. Hij zit vandaag ook weer een keer bij de selectie. Mats Del. Dus ja, vanuit hem kan ik me ook voorstellen dat die niet staat te trappen om nu alweer weg te gaan.
3: Ja, je hebt sowieso 4 rechtsbacks ook. Hè? Die selectie is gewoon ook nog steeds veel te groot. Dus er zullen ook nog wel gewoon spelers weg moeten.
4: Met nieuwkoop vind ik het eigenlijk aannemelijker dat je...
3: Ja, dat denk ik ook. Maar je hebt natuurlijk nog steeds een hele grote selectie. En ik weet ook dat Feyenoord inderdaad graag ook een aantal spelers nog wel weg wil doen voor het einde van deze window. Nou, met Casanillo.
0: Borges ook.
3: Nou ja, ja dat, die jongens zijn nu best wel lang geblesseerd geraakt. Ik kan me ook niet voorstellen dat clubs daar nu voor in de rij staan. En dat is wel iemand die, mits die fit is, natuurlijk wel gewoon echt heel goed kan voetballen. Maar daar heb je het wel, Malderen, mits die fit is.
0: Ja. Nou jongens, spelers komen het veld op. Denise, Tristan, dit is je momentje van fame. Wil je nog iets vragen? Wil je nog iets zeggen?
2: Ja, wat denken jullie van Shaquille van Persie? Gaat hij vandaag minuten maken en zo ja, hoe lang?
3: Nou ja, ik hoop wel dat hij minuten gaat maken. Want we hebben in de voorbereiding natuurlijk gezien dat hij een geweldige voetballer is. En ook aan het worden is. Want je ziet dat hij nog weinig heeft gespeeld in de afgelopen jaren. Maar je merkt wel dat hij natuurlijk geweldige kwaliteiten heeft. Makkelijk doelpunten ook maakt. Dus ik hoop dat we hem sowieso veel meer gaan zien in dit seizoen. Een tijdje geblesseerd natuurlijk ook geweest. Hè, na die blessure die hij begin van het jaar opliep. Dus ik hoop zeker dat we hem sowieso vandaag gaan zien. Ook, hè, dat deze wedstrijd op een gegeven moment in de slot zit. En dat hij dan ook minuten gaat krijgen. Omdat ik ben wel gecharmeerd van Shaquille van Persie.
0: Nou, mooi. Ook voor de familie Koen is het leuk om te zien dat hun zoon live op televisie is. Allemaal Visual Radio. En je kan gewoon naar ons gaan kijken ook. Want we hebben straks ook onze stand in beeld. Maar ik denk dat het een mooi moment is, Dennis en Dennis, om het volledig aan jullie over te geven.
3: Nou, dan gaan we dat doen, Frank. De spelers die zijn het veld opgekomen. Die van Feyenoord en die van ADO Den Haag. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Voor opstelling van Feyenoord. Om maar een keertje ernst in het doel. Achterin Reed, Marmol, Watanabe en Lopez. En dat is zo op deze manier met Lopez in de basis. Omdat Sint-Juste in de warming-up is uitgevallen. Hij er dus niet bij vandaag. In middenveld met Targaline, Zegio en Valente. Ook geen Charles van Houten. Hij is ziek geweest deze week. En daardoor wel erbij op de bank. Maar niet in de basis. En voorin Hajmoussa, Ueda en Diarra. Dat zijn de elf van Feyenoord die zometeen gaan beginnen. Aan die 48e ontmoeting tussen deze beide ploegen hier in de Kuip. De scheidsrechter van vandaag is Robin Henschens. Hij gaat de tos verrichten en ziet dat die tos door ADO is gewonnen. Dan hoor je een fluitconcert omdat ADO van kant wil wisselen. Ja, daar zijn ze hier in de Kuip niet heel erg blij mee. Nou, goed, het is wat het is. Het zonnetje begint te schijnen. De donkere wolken die we net op ons af zagen komen, die zijn gelukkig weg. En dat betekent dat het zonnetje lekker aan het doorbreken is.
4: Dimitri Metschot geeft aan het publiek ook nog door. Dat Feyenoord dus al noodgedwongen en wijzigingen moeten doorvoeren. De spelers van Feyenoord nog in een scrum bij elkaar staan. En nu uiteen gaan om ook de aftrap te gaan verrichten zo direct. Van deze wedstrijd, een wedstrijd die Feyenoord natuurlijk moet winnen. ADO slecht begonnen aan het nieuwe seizoen als promovendus. Net als Cambuur nog puntloos. 9 tegen goals al. Het is een moetje voor Feyenoord. Eentje waaraan je absoluut geen puntenverlies mag leiden. Luciano Valente staat klaar bij de bal. Scheidsrechter Henschens maakt contact met zijn grensgrenzen. Kijkt op zijn horloge. En dan zijn wij er in ieder geval klaar voor. Nou, het moet waarschijnlijk echt stipt 2:30 zijn. We zijn begonnen. De aftrap van Feyenoord. ADO Den Haag verricht door Luciano Valente. Meteen een diepe bal van Feyenoord. Die links voorin valt. Weggetrapt daar door Raterink. En dan is de bal daar met een hand beroerd door een van de ADO-spelers. Krijgt Feyenoord een vrije trap die snel genomen is. En Marmol, vandaag dus spelend in het centrum, speelt de bal naar Watanabe. Via Reed gaat hij naar Hajmoussa. Moussa terug naar Watanabe. Feyenoord meteen de bal. De eerste secondes van deze wedstrijd. Blijft hij nog wel even achterin. Met dus Joshi Watanabe. Slaat Reed over. Speelt meteen Hajmoussa in. Komt hier de eerste succesvolle actie ook van hem meteen. Hij heeft de dubbele dekking. Dus ze moet hij die bal even noodgedwongen terugspelen. Naar Reed. En Reed gaat dan weer naar Watanabe. Watanabe naar Marmo. Ja, gaat in het spelbeeld 90 minuten zijn de Den. Met een geel-groen blok. Een geel-groene muur. Die Feyenoord moet zien te slecht in die 90 minuten.
3: Ja, lijkt het wel in ieder geval op. Terwijl Feyenoord van achteruit opbouwt. Met Watanabe aan de bal. Moet ik toch eventjes denken aan het clublied van Feyenoord. Je zoekt een plaatsje in de zon. Is dan zo'n fraaie zin die daarin voorkomt. En dat hebben we zeker ook gedaan. Het zonnetje begint heerlijk te schijnen hier boven de Kuip. Goed dat we ons nog even ingesmeerd hebben. En Dennis met zijn zwembroek aangetrokken. Als Hajmoussa de bal naar voren speelt. Die is te hard voor Zegio. Die komt dan terecht bij de keeper van ADO Den Haag. Kilian Nikiema. En hij kan hem meegaan geven vlak voor zijn neus aan Milan Hokken. Voor wie het toch ook een bijzondere wedstrijd is hier in de Kuip. Speler die jarenlang in de jeugd van Feyenoord speelde. En die dus actief is sinds een aantal seizoenen voor ADO Den Haag. ADO bouwt op van achteruit. Dat doen ze best aardig. Terwijl Feyenoord daar wel druk aan het zetten is. Wordt de bal vooruit gespeeld. Komt in de middencirkel terecht. Klein beetje ruzie bij Rottier. En die wel kan draaien richting de rechterkant. Uiteindelijk daar het balbezit voor ADO Den Haag. Feyenoord terug op de eigen helft. Als daar wordt gevraagd aan de linkerkant. Dus het Nijzel Thomas die hem wil hebben. Maar hem nog altijd niet krijgt. Dus is het nu Hokken. Met de bal aan zijn voet achterin. Valente die druk gaat zetten. Dat doet hij op de mannen die centraal achterin rondlopen. Onder andere Kilo die daar de bal ook krijgt. De bal vooruit gespeeld. En daar komt Feyenoord dan tussen met Targalin. Goed gedaan met zijn hoofd. Tikt hij de bal net weg voor de tegenstander. En een Feyenoord de bal over.
4: Hij is weer een keer in de basis. Oussama Targalin. En nu aan de bal ook namens Feyenoord. In de middencirkel op de eigen helft. Schuift hij de bal naar rechts. Naar Jiviro Reed. Reed dan naar Marmol. Lijkt de bal mee te gaan nemen de helft van ADO Den Haag op. Marmol met de bal naar Valente. Die laat hem vallen voor Targalin. Die speelt daar Ueda in. Ueda wordt simpel van de bal gezet door Milan Hokken. Die met zijn paas de diepte in. Alleen geen medespeler weet te bereiken. En dus Gavi Lopez. Die voor het eerst in de basis staat vandaag bij Feyenoord. Die dankje wel kan zeggen. Of gracias in zijn geval. En de bal dus weer namens Feyenoord heeft. Gaat hij naar Watanabe. Nu is hij bij Marmol. Speelt Diarra aan. Zijn eerste balcontact denk ik. Bij het ingaan van de vierde minuut. Diarra. Een paar meter voorbij de middenlijn. Gaat wat meters maken ook nu. Is halverwege de helft van de tegenstander. Dan een te diepe bal richting Valente. Die wordt weggetrapt door ADO. Meteen weer ingeleverd. Zo is het eigenlijk non-stop balbezit voor Feyenoord.
3: Dat gebeurt nu rond de middenlijn met het balbezit bij Marmol. Die naar de linkerkant gaat. Diarra inspeelt. Tegen de zijlijn aangeplakt. Bijna halverwege de helft van ADO Den Haag. Gaat daar dan voorbij. En dan kapt hij hem ook weer terug. Met daar zijn tegenstander vlak voor zijn neus. Ratering kan er niet bij. Dus houdt Diarra de bal. Gaat even achteruit. Valente komt hem ophalen. Samen met Marmol. Dan vooruit gespeeld. Weer naar Diarra. Kan misschien daar proberen Ratering te passeren. Lukt niet. Bal naar Ueda. Die wordt van de bal gelopen. Lekker balletje terug richting de keeper dit. Die bal die echt door de lucht gaat. Met een paar stuiterstroken. De keeper die hem op zijn borst aanneemt en hem dan meegeeft richting de rechterkant. Het gaat allemaal maar net goed bij ADO Den Haag. Dit is goed gedaan door Marmol. Die kopt de bal vooruit. Komt de bal denk ik tegen de scheidsrechter aan.
4: Maakte die Hens?
3: Ja.
4: Hens?
3: Het zou wel kunnen dat die Hens maakte. Hensmens. Gaat uiteindelijk de bal nu aan Feyenoord teruggeven. Althans, dat lijkt me. Geeft hij maar naar ADO Den Haag. Het lijkt dat hij naar ADO inderdaad gaat. De bal wordt gegeven aan de bezoekers uit de Hofstad. 4,5 minuut bezig in de Kuip. 0-0 hier bij Feyenoord ADO Den Haag. Nog geen kansen gezien. Als de bal nu naar de keeper gaat. Niki Yema naar zijn linker. Trapt de bal lang en ver vooruit. Heel lang en ver vooruit zelfs. Daar moet Feyenoord oppassen. Want die bal die gaat heel diep komen met Eduardo die erachteraan gaat. Maar gelukkig is Ernst daar wel alert. Die pakt de bal in zijn handen voordat er misschien een kans zou kunnen ontstaan. Feyenoord met de bal.
4: Ernst legt hem voor de eigen voeten neer. Houdt hem even bij zich in het 16 meter gebied. Speelt Marmol aan. Terwijl er toch de nodige ADO-spelers ook hoog staan. Ernst dan aan de bal. Lokt Eduardo. Trapt de bal dan richting Diarra. Die verliest het kopduel. En aan de rechterkant van het veld valt hij bij Van Michem. Voor ADO dus. Van Michem. Die bal is denk ik te hard. Gaat over de achterlijn. Wordt binnengehouden door Feyenoord. Verdedigende actie. Van Lopez. Inworp voor ADO Den Haag. Hij durfde het toch niet aan om die bal te laten lopen. En Otniel Raterink, de rechtsback, gaat zo te zien een flink verre inworp nemen. Ter hoogte van het 16 meter gebied van Feyenoord. In de zesde minuut. 0-0. Zo wat een slechte inworp is dit zeg. Een enorme zwabberbal richting Valente. Er staat geen ADO-speler in de buurt. En Feyenoord kan er daarmee vandoor. Met een blok van ADO. Dan wordt het een inworp aan de linkerkant. Dit was een hele gekke inworp.
3: Laten we het de schuld geven aan de wind. Er staat een klein beetje wind. Laten we de wind de schuld geven.
4: Het is geen strandbal, hè?
3: Nee, maar ik denk dat als we dan iets moeten noemen, laten we dat dan doen. Want dit was echt een hele slechte inworp, inderdaad. Ja. Valente nu met de bal, net over de middenlijn. Gaat terug naar de mannen centraal achterin. Uiteindelijk wordt hij door Targalin opgepikt in de middencirkel. Kan naar rechts, naar Reed. Kan ook naar links, naar Marmol. Daar gaat hij uiteindelijk ook naartoe. Klein schijnbeweging, goed gelopen door Lopez. En dan kan de bal verder naar voren worden gegeven. Naar Diarra bijvoorbeeld, zijkant van de 16. Voorzet gegeven, daar moet iemand inlopen. Daar staat dan niemand van Feyenoord. Maar al te ver ingelopen, waardoor ADO de bal wegwerkt over de zijlijn heen. wordt daar de ingooi aan Feyenoord uiteraard gegeven. Die gaat dan genomen worden. De bal gegooid naar Marmol. Kan eventueel terug naar Watanabe. Kan naar rechts naar Reed. Als Feyenoord de bal weer heeft. Gaat veel via links bij Feyenoord in die eerste 6,5 minuut van deze wedstrijd. Nu ook weer met de Diarra die wordt gezocht. Diarra zal eventjes achteruit moeten. Marmol die weer ingespeeld wordt. Gaat dan naar Watanabe. En dan zegt Marmol, probeer het maar een keertje via rechts. Nee, zegt Watanabe. We zijn zo lekker bezig aan die linkerkant. Ik ga gewoon weer terug naar links. Terwijl Marmol toch iets anders voorstelde. Nou, uiteindelijk naar Valente. Terug weer naar Marmol. Dan naar Watanabe. Die misschien nu wel naar rechts zal moeten. Weinig andere opties voor hem. Komt de bal dus bij Reed. Vooruitgekeken gelijk. Zegiel die in wordt gespeeld. Even weer terug naar Targaline. Net over de middenlijn aan de rechterkant is het Feyenoord met het balbezit. Ja, en Feyenoord is geduldig. Feyenoord is aan het bouwen, aan het zoeken naar de juiste poppetjes en naar de ruimte. En doen dat er goed. Niet overhaast die bal maar naar voren peren. Maar juist proberen de bal lekker rond te laten gaan. Doen ze goed in die eerste 7 minuten van deze wedstrijd.
4: Nog niet gescoord tussen door Feyenoord en ADO, moet ik zeggen. Misschien gaat dat veranderen, want Segio weet aan de rechterkant Harts Moussa te bereiken. Moussa op de punt van het 16 meter gebied. Gaat het 16 meter gebied in, wil ruimte om zelf te schieten. Die ruimte is er niet. Dan legt hij de bal af. Een schot met rechts van Lopez. Die bal wordt geblokt door ADO. Blijft wel in het bezit van Feyenoord. Met Watanabe die ook is doorgeschoven. Wijkt dan uit naar de rechterkant, bijna bij de zijlijn. Heeft Segio in de buurt, maar kiest voor Reed. Reed dan naar Targaline, wat meer in de as. Non-stop balbezit voor Feyenoord nu op de helft van ADO. Valente en de inspelpas naar Ueda. Die draait weg bij zijn tegenstander. Ja, laat zich dan echt te makkelijk wegzetten hoor, Ueda. Snap dat er niet voor gefloten
3: niet voor het eerst, hè?
4: Wordt. Door Milian Jiménez. Die wint hier even op punten van Ueda. En daardoor ADO weer aan de bal. Die Jiménez heeft hem opnieuw. Ja, nu zet Ueda hem van de bal. Ja, dan hoef je hier ook niet voor te fluiten. Maar dit is dan in het nadeel van de aanvaller. Zoals je dat wat vaker ziet. Naar een vrije trap voor ADO in de 9e minuut.
3: Het is de vrije trap die genomen is en uiteindelijk vooruitgespeeld wordt. Daar gaat een van de ADO-spelers naar de grond.
4: Van Michem is dat.
3: Dat is van Michem inderdaad.
4: Aan het gezicht geraakt.
3: Ja, hij zegt dat hij geraakt is. En dus wordt het spel dan ook stilgelegd door de scheidsrechter. Henschens is de man in charge. Uiteindelijk wordt het spel stilgelegd omdat Van Michem, die geblesseerd is aan zijn hoofd. Na een botsinkje. Volgens mij was er niet zo heel veel aan de hand. En zal die zo meteen weer opgetakeld worden. Derde van Michem. Het zorgt er wel voor dat er bij ADO eventjes wat overleg plaatsvindt aan de zijkant van het veld. Door de trainer. En door de mannen achterin. De trainer is trouwens Robin Peters. Duitser. Bezig aan zijn tweede seizoen. Nadat hij vorig jaar natuurlijk kampioen werd met ADO in de keukenkampioendivisie. En dan zal de bal zo meteen terug moeten naar de scheidsrechter. En dan zal het spel weer op gang geholpen worden. Nadat het dus eventjes stil lag nadat Van Michem naar zijn hoofd greep. Zo'n strakke paas van Ernst. Klem gepakt door Robin Henschens. Nou, dan gaan we weer lekker verder. Watanabe die ingespeeld wordt. Uiteindelijk aan de rechterkant wat ruimte. Kan ook terug naar links. Daar staat Marmol. Die vinden elkaar veel hoor. Marmol en Watanabe in het begin van de wedstrijd. Targaline gaat dan lopen tegen de scheidsrechter aan. Door laten gaan. De scheidsrechter geeft ook aan. Ja, ik raakte hem aan. Maar ik sta ook lekker in de weg hier.
4: Al de tweede keer hè?
3: Ja, tweede keer al. Gelukkig de scheidsrechtersbaas zit hier een meter of 6 verder.

0: Nou goed, het is een corner. Oh, er is gekeken door de VAR. Het is geen corner, het is een doeltrap, zegt de scheidsrechter. Ja, de VAR heeft ingegrepen. Geen corner, achterbal voor ADO Den Haag.
1: Dat is nieuw, hè? Dat ja. De VAR ook voor onterecht gegeven hoekschoppen op de lijn mag komen. In het nadeel van Feyenoord dan deze keer. Maar dat gaat wel wat schelen ook richting de toekomst. Wel jammer, want het rendement uit hoekschoppen bij Feyenoord is altijd heel erg hoog. Dat mag absoluut gelogenstraft worden in de komende 80 minuten die we nog te gaan hebben. Feyenoord kreeg 19 corners tot nu toe dit seizoen. Is nog niet uitgescoord. Dus wij wachten met smart op de 20ste in de loop van deze wedstrijd. In de 12e minuut zitten we. 0-0 tussen Feyenoord en ADO. En Feyenoord helpt ADO hier even een handje door de bal zomaar in te leveren op de eigen helft bij Rottier. Kans voor ADO met een schot
0: zo,
1: dat aangaakt en die gaat
2: jongen,
1: erin.
2: Jongen zeg.
1: Nigel Thomas. Feyenoord geeft een cadeautje weg met een bal 20 meter bij de goal vandaan die zomaar wordt ingeleverd bij Rottier. Die speelt de bal naar Thomas, die mag schieten. En ja, die bal wordt aangeraakt en komt mede daardoor precies langs de paal in het uiterste hoekje waar Ernst er blijkbaar niet meer bij kan. En Feyenoord staat achter tegen ADO Den Haag. Dat nog geen punt pakte dit seizoen en er ook nog maar weinig van bakte. Tjonge jonge, hier hadden we niet op gerekend. 13e minuut, de stand is 0-1.
0: Ja, en er komt dan gelijk een soort teleurgestelde sluier over het stadion heen. Niet heel gek natuurlijk als ADO nog niet één keer in de buurt van het doel is geweest. Het is toch wel echt wel een beetje een makke van Feyenoord, hoor,
1: Feyenoord
0: vind ik in het begin van dit seizoen.
1: Niet, en vorige week in Leeuwarden waren de eerste 12 minuten. Het straalde ook maar weinig uit.
0: Ja,
1: nog.
0: Maar dat vind ik nu niet, want ik vind Feyenoord wel in die 12 minuten nu beter dan vorige week bij Cambuur. Maar nog geen kans echt gehad. Ja, en ADO komt een keer bij het doel. En als je dan gaat kijken, tegen Sparta kom je goed weg. Daar geen tegengoal, maar dat had ook anders kunnen zijn. Tegen Go Ahead, 2 tegengoals. Tegen Cambuur 2 tegengoals. En nu tegen ADO ook alweer een tegendoelpunt. Ja, tegen deze, met alle respect, kleinere clubs uit de Eredivisie is dat gewoon echt veel te veel wat je daar tegen krijgt. Feyenoord dus achter in de Kuip. Na 13 minuten nu 0-1 na de goal van Thomas. Misschien nu gelijk alweer het antwoord van Feyenoord. Al is de paas van Zegiel dan niet goed. Wordt hij opgepikt door Targaline. Wat een slordige bal dit van Targaline zegt. Daar wordt hij ingeleverd. En een counter in de maak van ADO Den Haag. Targaline er wel gelijk achteraan als de bal aan de linkerkant komt. De voorzet daar, die is best scherp. Weggekopt dan door Feyenoord. De voorzet was van de voet van de Jiménez. En gaat dan over de achterlijn heen. Corner voor ADO Den Haag. Dit is dus wel de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Maar het bevalt me allerminst als ADO op voorsprong komt. En hoe Feyenoord daarna dan verder voor de dag komt. Want dit is gelijk wel weer ADO dat aan de deur rammelt.
1: Corner vanaf de linkerkant. ADO gaat hem kort nemen. Naar de punt van het 16 meter gebied wordt hij teruggekaatst. En dan afgelegd helemaal naar de rechterkant van het 16 meter gebied. Actie buitenom. En de voorzet die over de achterlijn heen vliegt. Zo heeft Feyenoord de bal weer terug met deze doeltrap. Die kon Ernst niet snel nemen. Omdat Rottier zich daar slim positioneerde. En dan Marmol maar met de doeltrap. Kort naar Ernst. Ernst naar Reed. In de 15e minuut. 4 spelers van ADO op de helft van Feyenoord. Nou, dan zijn ze dus niet achterin. Dan moet je die bal snel naar de helft van de tegenstander zien te krijgen bij een medespeler. Lopez gaat dat misschien lukken. Nou, Lopez die gaat zelf lopen met de bal. Die steekt het halve veld over. En geeft dan nog een goede paas naar voren. Ook hier is de voorzet. Oh. En dit had een goal moeten zijn, denk ik.
0: Knap verdedigd, zeg.
1: Uweda. Maar hij wordt nog net op tijd door ADO weggetrapt. Anders had Uweda hem zo binnen kunnen lopen. Dat was een goede aanval van Feyenoord. En ADO houdt bij net stand. Feyenoord komt alweer opnieuw. Met Marmol en Watanabe die in de middencirkel staan op de helft van ADO.
0: Het is Reed die bereikt wordt door Watanabe. Reed kan niet vooruit, dus gaat hij breed naar Marmol. Die staat links van het centrum. Als hij vooruit speelt naar Uweda. Weer de bal ingeleverd door de Japanse spits. En dus neemt ADO over met Van Michem die vooruit speelt. Deze bal komt niet aan bij de mannen voorin. Eduardo kan daar niet bij. Dus neemt Feyenoord weer over. En is het nu Watanabe die gaat lopen. Die daar de bal vooruit kan spelen naar Marmol. En zo is het Valente die zich aankomt bieden. Valente, weinig opties naar voren, dus breed naar Watanabe. Kan niet naar rechts, dus weer terug naar Valente. Valente gaat lopen in de midden.

0: middencirkel. Dan naar Reed. En een meter of vijf over de middenlijn is het Jiviro Reed met de bal aan zijn voet. Breed gespeeld weer. Terug naar die middencirkel. Naar Watanabe die aan de linkerkant Lopez terug ziet zakken. Lopez vooruit dan naar Diarra die zijn tegenstander op zal moeten zoeken. En proberen Raterink voorbij te gaan. Dat gebeurt half. Raterink zet goed zijn lichaam ertussen. Daardoor kan Diarra er niet vandoor. En levert het een doeltrap op voor ADO Den Haag. Die genomen gaat worden door Nikiema. En je hoopt dat Diarra dan de turbo eventjes opengooit. Maar dat lukt niet. Omdat Raterink, die gehuurd wordt van Cagliari, zijn lichaam er goed inzet. En voorkomt dat Feyenoord daar gevaarlijk kan gaan worden. Er is een doeltrap nu dus voor ADO Den Haag. Het duurt even voordat hij genomen wordt. Als Nikiema de bal terugkrijgt, trapt hij hem ver naar voren. Daar zit Marmol tussen. Ingeleverd weer bij Rottier. Die speelt vooruit naar de rechterkant. En die komt dan uiteindelijk bij een van de ploeggenoten van ADO terecht. Dat onder de druk van Feyenoord uitspeelt, hè?
1: Jiménez inderdaad op het middenveld vrijgespeeld. Die kaatst de bal naar achteren. Hij gaat zelfs weer naar de doelman. Nikiema ziet Valente op zich afkomen. Speelt de bal naar rechts. Gaat de bal weer naar Raterink. Die levert hem in bij Targaline. Valente de bal teruggekaatst naar Reed. En Feyenoord met veel spelers op de helft van ADO. Arts Moussa. Geeft daar met een puntertje de bal het 16 meter gebied in naar de lopende Reed. ADO trapt de bal weg. Het wordt een inworp voor Feyenoord. Wat daarna bepaalt. Ziet dat de bal via de boarding terug het veld ingaat. Hoopt dat een van de ballenjongens hem zou pakken. Dat gebeurt niet. Nou, dan gooit hij de bal naar Reed. Het houdt allemaal wat op. De inworp van Reed moet op de juiste plek genomen worden, zegt Henschens. Gaat hij naar Ueda. Wordt weer van de bal afgezet. Speelt een heel slechte wedstrijd tot nu toe. Ayas Ueda heeft nog geen duel gewonnen. En alleen maar de bal verspeeld in de eerste 17 minuten. Feyenoord pakt hem af. Reed speelt hem naar Ueda. Naar Arts Moussa. Die stapt over de bal heen. Terwijl hij al bij de zijlijn stond. Ja, dan wordt het een inworp voor ADO. En ze houdt het allemaal nog niet over. De 1-0 achterstand voor Feyenoord in deze wedstrijd. ADO heeft de inworp genomen. Speelt de bal terug naar Nikiema. Die daar in zijn eigen 16 meter gebied combineert met veel Feyenoorders daar. ADO ook gewoon met lef dan dus nu dat aan het doen, aan het opbouwen. Je ziet ze groeien in de wedstrijd. Dat geeft echt te denken voor Feyenoord.
0: Ja, dat is inderdaad niet goed. Terwijl Diarra niet op staat te letten, lopen er daar nu 3 spelers van ADO het 16 meter gebied in. Hij is nu wel weer terug. Maar als ADO dat slimmer en sneller uit had gespeeld, dan had daar echt ruimte gelegen aan die rechterkant van ADO Den Haag. Dat nu ook een aanval op zet. Bal komt daar bij Rottier. Die gaat lopen. Moet dan achteruit hokken. Breed naar de rechterkant gespeeld. Feyenoord achteruit gedrongen door ADO Den Haag. Deze bal die komt in de gracht terecht. Die is niet goed van ADO Den Haag. Ingooi dus voor Feyenoord. Reed die hem gaat nemen. 19e minuut van deze wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag. Tussenstand 0-1 na die goal van Thomas. Is het nu Rottier die de bal aan zijn voet heeft. Legt hem even achteruit. Jiménez dan die gaat lopen. Wat ruimte aan de linkerkant. Als de doelpuntenmaker Nigel Thomas de bal aan zijn voet krijgt. Jiménez dan breed gespeeld. En zo is het ADO Den Haag dat de bal gewoon rond laat gaan. Met nu Juho Kilo, de Fin. Die daar ziet dat Feyenoord over kan nemen. Misschien een snelle counter nu van Feyenoord. Als Lopez boos is. Die zegt ja, die bal die had al lang de diepte ingemoeten. Maar die komt daar dan niet. Uiteindelijk alsnog. Maar dan naar Zegiel. Punt van de 16. Zegiel bal aan zijn voet. Zegiel kijkt. Zegiel denkt na. Zegiel geeft hem aan Arts Moussa. En die wil dan een actie maken en verspeelt de bal. Maar ADO is dan ook slordig. Feyenoord dan ook. Die bal die gaat net niet over de zijlijn heen. Maar hier had toch meer in gezeten voor de Rotterdammers.
1: Aanval loopt wel nog steeds over de linkerkant nu. Met Valente die hem af moet geven. Komt tegen een tegenstander. En dan kan hij zelf schieten. En dat doet hij voorlangs uiteindelijk. Schot met links dan. Met name het moment daarvoor. Had de uitbraak net wat sneller gekund toen Feyenoord met 4 man eruit kwam. Doeltrap ADO. Duurt lang voordat hij genomen wordt. Scheids is aan het aftellen. Dan maken ze wel haast. Met de bal naar voren getrapt gaat hij weer over de zijlijn. En gaat Gavi Lopez de bal weer in het spel brengen. De 20ste minuut. 0-1. Heeft Feyenoord de gelijkmaker nodig. Deze eerste helft tegen ADO. Een verre inworp krijgen we. Diep op die eigen helft. Hij wordt gekopt door een van de ADO-spelers. Misschien kan Zegiel hem afpakken bij Van Michem. Nee, dat is niet gelukt. Gaat de bal naar achter. Geeft Diarra aan dat er meerdere spelers druk moeten zetten.
0: Het spel.
1: Dat gebeurt dan niet. Wordt de bal naar voren gespeeld. Stond Rottier inderdaad buitenspel. Jij zag dat al meteen, Den. De grensrechter steekt zijn vlag pas enkele seconden later de lucht in. Vrijtrap Feyenoord, die is genomen. Watanabe is aan de bal. Zit de eerste helft van de eerste helft er bijna op. Minuut 21. Staat Feyenoord achter.
0: Ja, en is van het deel dat we hebben gezien. Feyenoord was tot aan de goal echt prima bezig. Veel balbezit. Alleen nog geen kans gezien. Ja, tot die goal, toen kwam ADO ineens tot leven. En werd ADO ook gewoon een stuk brutaler. En ook met een aantal counters, zelfs richting het gevaarlijke aan toe. Feyenoord nu op de helft van ADO met het balbezit. Met de opening van Lopez. Bal is lang en ver onderweg. Goede aanname wel van Hajj Moussa. Die meegeeft aan Reed, ook een goede aanname in huis. Als je dan weer teruggaat naar Hajj Moussa, moet hij een actie maken. Trek naar binnen toe, wat lopende mensen bij Feyenoord. Daar komt hij dus bij Zegiel. Gaat een mannetje voorbij, bal net te ver voor zich uitgespeeld. Dus komt hij terecht op de helft van Feyenoord. En is Tjark Ernst bijna bij de middenlijn. Degene die de bal ophaalt, gelijk wat daarna weer inspeelt. Vooruit naar Zegiel, terug naar die helft van ADO Den Haag. Waar ze echt met de 6 man achterop staan op het moment dat Feyenoord naar voren komt. 3 daarvoor en dan eentje als een soort allerdiepste. Die dan ook nog iets verder terugzakt, die Yannick Eduardo. Ja, is ADO echt met een soort 6-4 muur aan het verdedigen. Ja, en is het voor Feyenoord gewoon heel lastig om er doorheen te komen. Omdat er een soort vesting opgetrokken wordt daar rond dat 16 meter gebied van ADO Den Haag. Goeie opening dit van Hajj Moussa. Vrije trap zeg, richting de linkerkant naar Diarra die hem goed aanneemt. Gaat daar naar binnen toe. Diarra legt hem naar Valente, terug naar Diarra. Dat ziet er goed uit. Dan moet Diarra hem wel binnenhouden. Dat doet hij ook. Dan naar Lopez. Hij kan even tot tussendoor naar Valente. Dat zien ze daar ook aan die linkerkant. Dan vooruit gespeeld naar Ueda. Ruzie met de bal, met een tegenstander. Weer balverlies van de Japanen. En dus moet Feyenoord weer van voren af aan beginnen. Ernst die hem meegeeft aan Marmol.
1: Vlak voor de middenlijn. Maar die gaat Feyenoord nu weer voorbij. Zo zijn ze weer op de helft van ADO. Wat dan hebben naar Reed. Echt tegen de zijlijn aan nu. Hajj Moussa staat meer in de as van het veld. Reed die buitenom probeert te gaan. Maar zijn tegenstander Silla geeft hem die ruimte nog niet. Reed blijft wel aan de bal. Kan hem lastig bij een medespeler kwijt. Alleen achter hem bij Watanabe. Die speelt hem breed naar Targaline. Zakt in de as van het veld. Targaline naar Watanabe. Nu is Hajj Moussa wel weer aan de rechterkant. En wordt hij ingespeeld tegenover Silla. Daar gaat hij zijn actie maken. Hajj Moussa die heeft ruimte om te schieten. Die bal wordt geblokt nog door Silla met een sliding. Marmol dan tikt hem meteen opzij. Feyenoord lijkt nu serieus werk te maken van de gelijkmaker. Nu het 1-0 achter staat. Diarra moet dan de voorzet geven. Toch een korte combinatie met Valente. Richting de zijlijn. Naar Lopez, terug naar Valente. Inspeelpaas naar Diarra. Wordt bijna van de bal afgezet. Krijgt het toch nog terug bij Targaline. Goeie paas naar rechts, naar Reed. Watanabe komt ook mee. Reed weet hoe Hajj Moussa te vinden. Die speelt dan Watanabe in. Waar blijft de voorzet? Die komt er niet. Bal wordt teruggelegd op Targaline. Dan doorcombineren. Reed met een beetje geluk haalt hij de achterlijn. Geeft de bal voor tegen de rug van de tegenstander aan. En hier is de hoekschop voor Feyenoord. De eerste van deze wedstrijd. De 20ste in dit seizoen. Nou, dat mag dan toch wel een doelpunt opleveren, hè?
0: Nou ja. Als je daarbij vraagt, wel. Ja. Als die hoekschop genomen gaat worden door Hajj Moussa vanaf rechts met links, draait hij dus in naar het doel van ADO Den Haag. Daar kan Ueda bij. Ueda kopt hem en kopt hem voorlangs. De bal die gaat voor het doel langs van ADO Den Haag. Hajj Moussa denkt, ik maak er dan nog een corner van. Ja, de grensrechter zegt, dat is leuk geprobeerd, maar gaan we niet doen. En dus is het een doeltrap. Voor Nikiema. De keeper uit de Burkina Faso. Die krijgt hem ingespeeld van Milan Hokke. En dus is het een korte doeltrap. En wordt er opgebouwd bij ADO met Hokke. Die breed gaat naar de rechterkant. Feyenoord moet dus weer achteruit. Als de bal daar meegenomen wordt door Mulder. Mulder naar Kilo. Als het dan een lange bal naar voren wordt gegeven in de richting van de Rottier. Kan die nog maar net verlengd worden door Feyenoord. Moet Reed oppassen. Reed daar wat ruzie met zijn tegenstander. Dit is een doeltrap denk ik. Ja inderdaad. De bal wordt het laatst geraakt door Eduardo. Huring van het Duitse Hoffenheim. Is het daar niet mee eens. Met veel misbaar richting de scheidsrechter. Als uiteindelijk de doeltrap al door Feyenoord genomen is. Komt hij bij Valente. Die hem dan meegeeft aan Marmol aan de rechterkant. Moet hij naar Reed. Dat gebeurt ook. Reed kan vooruit. Hajj Moussa wil hem wel hebben. Uiteindelijk wordt hij niet gegeven. Reed zegt ook, ja, waar loop je nou naartoe tegen Hajj Moussa? Je loopt zo een groen-gele zee in. Dat moeten we juist proberen te voorkomen. Dus krijgt hij de bal niet. Feyenoord inmiddels aan de linkerkant aangekomen. Diarra, Valente, Diarra. Dat is waar de bal heen gaat. Diarra die tikt hem dan te ver voor zich uit. Ja, dat is niet handig van Diarra. Misschien iets te grote schoenen aan dat hij hem net een klein tikje geeft. Maar hier had meer in gezeten. Voorlopig is het ADO dat werkt aan een aanval aan die kant.
1: Ja, op de middenlijn zijn ze met de bal. Met Thomas, de doelpuntenmaker. Namens ADO. Het is de enige goal van deze wedstrijd tot nu toe. Na 25 minuten spelen. Steeds op dat middenveld. ADO speelt de bal nu diep. Het gat wordt dichtgelopen door Watanabe. Bovendien komt Ernst zijn doel uit. Raapt de bal op en gooit hem dan naar Reed. Er is echt wel de ruimte voor Feyenoord. Want ADO had 4 spelers voor de bal. Dan wordt Reed hier gehaakt, voordeel gegeven. Goed gefloten door Henschens. Reed kan door. Geeft de bal aan Harts Moussa. Harts Moussa terug naar Reed. Zegiel, Valente, Ueda in het 16 meter gebied. Targaline net erbuiten. Die laatste krijgt de bal nu aangespeeld. Targaline opzij naar Marmol. Marmol en de inspeelpas. Geweldige bal. Ueda, dit moet hem zijn.
2: Yes, hoppa.
1: Maar buiten spel ben ik dan. Oh. Ja. Van een paas van Marmol. Alleen Ueda liep al buitenspel. Dan doet dat er niet toe. Het wordt natuurlijk gecheckt of dit klopte. Ik denk dat dat wel zo is. Ja, doelpunt geannuleerd van Feyenoord. Wel fijn voor Ueda dat hij deze kans dan wel afmaakt. Want tot nu toe is er nog niets gelukt in deze wedstrijd. En de bal rolt weer naar de vrije trap van ADO. De bal gaat naar rechts, naar Raterink. En terug naar Niki Jema, de keeper.
0: ADO dus met het balbezit. Feyenoord zit er gelijk bovenop. Hetzelfde overname weer ver op de helft van ADO Den Haag. Als Valente de bal in zijn voeten krijgt, gaat hij naar Diarra. Draait om. Meegegeven dan aan Zegiel. Zegiel op zoek naar Harts Moussa bijvoorbeeld. Het publiek herkent het moment om extra achter de ploeg te gaan staan. Dat gebeurt dan ook met nu Targaline. Die daar aan de rechterkant Harts Moussa inspeelt. Ruimte misschien. Gaat naar Ueda. Ueda wordt ondersteboven gelopen. Hensbal zegt ADO. De scheidsrechter zegt doorgaan. En dus het balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant van de 16. Met Reed aan de bal. Kleine schaar. Misschien nog een keer een schijnbeweging. Wil buitenom. Doet het niet. Gaat dan terug naar binnen. Kapt hem dan naar buiten. Hop. Goedemiddag. En dan de voorzet alsnog naar de eerste paal. Goed gedaan door Reed. Die daar een actie maakt. Valente zegt tegen het publiek meer, meer, meer. Een corner voor Feyenoord. Na die actie van Jivaro Reed. Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Harts Moussa achter de bal. Minuut 28. En Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar een kans richting de gelijkmaker.
1: Feyenoord wordt sterker en gevaarlijker. Richting hopelijk een 1-1. Harts Moussa en de hoekschop met de kruin geraakt door een van de ADO-verdedigers. En dan gaat hij met de cornervlag aan de andere kant van het veld over de zijlijn heen. Inworp dus voor Feyenoord. Die zo te zien ver het 16 meter gebied in geworpen wordt. Die bal is onderweg nu. Vliegt over Ueda heen. Weggekopt door Hokke. Opgevangen door Targaline. Speelt er naar Valente. De bal weer teruggelegd. Veel spelers uit positie bij Feyenoord nog. Vanuit die hoekschop van zo even. Dan mag er dus geen balverlies geleden worden nu. Valente blijft ook aan de bal. Ook al wordt hij daar onder druk gezet. Watanabe speelt de bal naar Reed. Dan weer naar Targaline. De verdedigers van Feyenoord zijn weer terug. Targaline naar Ueda. Goede kaats. Weer teruggelegd. Prachtige aanval. Ueda.
0: Oh, wat een kans. Wat een kans. Wat een kans.
1: Hij stuit op de benen van Niki Jema. Ueda naar Targaline. Targaline terug naar Ueda. Het ging als een mes door de boter. Dit was de beste aanval van Feyenoord van de middag. Dat een doelpunt verdient. Maar dat doelpunt zit er wel aan te komen voor Feyenoord. Want dit gaat ADO niet volhouden. Als Feyenoord dit niveau dat het nu haalt blijft aantikken.
0: Valente die ondersteboven wordt gelopen.
1: Oh, die wordt echt gewoon aangetikt,
0: ja,
1: hoor. Ik vond dit wel een overtreding.
0: De scheidsrechter zegt voorlopig nog van niet. Een vrije trap nu voor ADO Den Haag. En de scheidsrechter zegt ook even wachten. Twee van ADO op de grond, één van Feyenoord. Ik een beetje. Op dit moment lijkt het meer Medisch Centrum West met al die gasten die op de grond liggen. Valente gelukkig opgekrabbeld.
1: Dat is meer iets voor die omroep die voor ons zit.
0: Als Valente nog een keer boos is op de scheidsrechter. Ja, die zegt ook ik ben het daar helemaal niet mee eens. En er wordt een hoop gesproken op dit moment met de scheidsrechter. Ja, die is overtuigd van zijn gelijk. Ja, dan kun je hoog en laag springen. Maar dan ga je het toch niet voor elkaar krijgen. Want hij heeft uiteindelijk een vrije trap aan ADO Den Haag gegeven. En dus is het de vrije trap die genomen is door de bezoekers uit Den Haag. De bal gaat naar de rechterkant. En dus is het nu ADO dat onder druk wordt gezet door Feyenoord. Valente die met een enorme sprint richting de keeper gaat. Die dan een lange bal naar voren trapt. Die valt weer precies tussen de aanvallers en de keeper in. Nou ja, gelukkig is hij zo hard dat hij aankomt bij Tjark Ernst. En kan Feyenoord weer op gaan bouwen. Dat doen ze achterin via de linkerkant met Marmol. die ingespeeld wordt. Nou, de bal komt dan terecht. Lopez door naar Tagaline. Tagaline dan gaan lopen met de bal. Aan de rechterkant inspelen naar Rajbusa. Terugleggen naar Reed. En dan is het nu naar Watanabe. Wat een kans als dat zegt voor Ayase Ueda. Die 1-op-1 met de keeper komt en hem gewoon tegen de keeper aanschiet. Ja, iemand met zijn kwaliteiten. Ja, die moet deze ballen er gewoon in knallen.
1: Daarom hebben we dit seizoen wel al te vaak gezegd. Volgens mij in alle vierde wedstrijden dat we exact deze zin hebben moeten zeggen.
0: Ja, ja. En zolang je de ballen er niet in schiet, zullen we dat ook blijven doen. Want die ballen die moeten er gewoon in. Zeker tegen bijvoorbeeld ADO Den Haag. Maar goed, dat gebeurt dus niet. Feyenoord met het balbezit nu op de helft van ADO Den Haag. Via Marmol. Zou die eventueel naar links kunnen? Hij gaat naar rechts. Naar Watanabe. Die hem via de kaats ook weer terugkrijgt. Reed met een loopactie. Feyenoord is aan het zoeken om wat ruimte te vinden. Maar ja, ADO houdt het achterin zo dicht. Dat het echt met de 6 man op een lijn staat te verdedigen. Als een laatste lijn. Als Reed dan ingespeeld wordt, die gaat hem dan voorslingeren. Richting Diarra kan er niet bij. Weggekopt door ADO. Ingooi voor Feyenoord.
1: Nog steeds 0-1 in de 32e minuut. Feyenoord wel nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. En ADO heeft het zwaar. Maar goed, het is ook normaal dat dat de verhoudingen in de Kuip zijn. Als je mee wilt doen om de titel en je speelt tegen een van de grootste degradatiekandidaten van dit seizoen. Inworp van Feyenoord komt in het 16 meter gebied terecht. Wordt weggekopt door ADO. Segio in één keer uit de lucht. Geweldig schot. Maar ook een prachtige redding van Nikiema. Die naar de benedenhoek duikt. En de bal naastikt. Bijna de vierde alweer van Segio in dit seizoen. Hij gaat zelf naar de cornervlag toe om de hoekschop te nemen. Vanaf de linkerkant. De bal kan kort genomen worden naar Arts Moussa. Die hem dan weer terug zou leggen. Maar ik denk dat Segio in één keer gaat. Dat gebeurt ook. Naar de strafschopstip. Daar was die onderweg, die bal, richting Diarra. Maar ADO kopt hem nog weg. Dan zet Valente daar een goed blok. Waardoor Segio weer aan de bal kan komen. Speelt hem ook naar Valente. Die hem dan wat ongelukkig in de aanname over de zijlijn heen draait. En dus een inworp voor ADO rechts achterin.
0: Gaat genomen worden door Otniel Raterink. Neemt er een flinke aanloop om die bal naar voren te gaan gooien. Doet dat naar Eduardo. Kan er niet bij. Feyenoord kopt weg. ADO neemt over. Weer naar Eduardo. Die van de bal af wordt gelopen. Valente wordt dan bereikt. Hajbusa wil hem meenemen met een lepe voetbeweging. Lukt niet. De ADO trappen ze er daar niet in. Alsnog komt hij bij Hajbusa. Die daar een actie maakt. Tackle ingezet. Geen overtreding. Spel gaat door. Alsnog een overtreding. Omdat Feyenoord het bal bezit, Jot. Is het daar de vrije trap voor Feyenoord. Die genomen gaat worden. Een meter of 10 over de middenlijn. In het midden van het veld.
1: Van Michum speelt die bal nog even helemaal richting de dugout. Waardoor Feyenoord de vrije trap niet snel kon nemen. Krijgt daar een verbale vermaning van. Wat denk jij? Zal hij het nu niet meer doen?
0: Nou ja, als je hem dan de volgende keer wel een kaart geeft. Ja. Is het in ieder geval duidelijk geweest voor hem. Dat zal de scheidsrechter dan denk ik ook ingefluisterd hebben. Van nog een keer, je krijgt daar een kaart voor. Wat mij betreft mogen ze dat sowieso gelijk doen. Dat daar een kaart voor gegeven wordt.
1: Ik heb
0: het al eerder gezegd. Ja, schiet me ook voor iets van te binnen. Als aan de linkerkant van de 16 de bal naar Luciano Valente gaat. De captain van Feyenoord. Terug naar Tagaline. Breed dan naar Watanabe. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Dan vooruitgespeeld naar Segio. Goed gedaan dit naar Hajbusa. Die hem dan voor moet geven. Die schiet hem heel hard voor. Maar vooral heel hard in de handen van doelman Nikiema. En dus levert dit geen kans op voor Feyenoord. 34 minuten al onderweg. Feyenoord al een minuut of... Nou, het zal het zijn. 22 al op een 1-0 achterstand. Na die goal van Thomas. Die daar van richting werd veranderd en binnenging. De ingooi gaat tot ontsteltenis van alles en iedereen. En vooral trainer Giovanni van Bronckhorst naar ADO Den Haag.
1: Ja, het wordt overroeld.
0: De scheidsrechter zegt dan... Nee, dat is niet correct. Die bal die gaat naar Feyenoord. Van Bronckhorst gaat nog een keer naar de grensrechter toe. Zegt daar nog even wat van. Legt dan zijn hand op zijn schouder. Van Bronckhorst is niet de type die dan zegt... Als ik je dadelijk buiten zie, dan kan je lachen. Maar kon daar zijn teleurstelling en frustratie niet onder stoelen of banken steken. Want hij was ook echt voor Feyenoord.
1: Die grens zegt hij tegen hem, ik heb mijn hond niet bij me vandaag.
0: Ja, wel een stok.
1: Ja, dan kun je alleen maar een klopje op de schouder geven.
0: Ja, nee, dat is ook inderdaad zo. Maar goed, de ingooi is dus naar Feyenoord gegaan. Dat nu ook weer bouwt aan een aanval met de Valente. Die aan de linkerkant ook Diarra bij zich heeft en voorlopig de bal nog bij zich moet houden. Valente die dan Ueda zoekt, ja, die raakt hem kwijt.
1: Nog steeds 0-1. ADO verspeelt de bal ook weer snel. Diarra krijgt hem niet bij een medespeler. Dan een actie langs de zijlijn. Met de sliding wordt de bal door Jiménez binnengehouden. Maar wel voor Hartsmoes staan. Die speelt hem dan naar Targaline. Feyenoord weer op de helft van ADO. Hartsmoussa krijgt de bal van Targaline. Speelt hem weer terug. Er wappert daar iets over het veld. Kan niet zo goed zien wat dat...
0: Ik denk een servetje.
1: Wat dat is. Zo'n zwart servetje.
0: Een zwart servetje, ja.
1: Feyenoord speelt ondertussen door richting die rechterkant. Reed met de bal naar Hartsmoussa. Tegenover Silla daar. De steekbal dan naar Ueda. Die leek goed.
0: Segio.
1: Het was Segio inderdaad. Toch... Grijpt een van de ADO-verdedigers er nog net voor. Speelt er wel over de zijlijn. Ingooi voor de Rotterdammers. 10 minuten nog in die eerste helft. Om iets te doen aan de achterstand die er staat. En Reed met de bal naar Ueda. Die kopt hem weer terug naar Reed. Dan zou nu de voorzet moeten komen. Die zou dan met links moeten gaan. Dus wordt de bal naar achter gespeeld. Naar Watanabe. Targaline gaat lopen met de bal naar de linkerkant. Naar Valente. Valente terug naar Targaline. ADO met alle spelers rondom het eigen 16 meter gebied aan het verdedigen. Feyenoord weet Hartsmoussa te vinden aan die rechterkant. Steekt de bal tussendoor naar Reed. Die houdt hem bij zich. Reed gaat naar de achterlijn. Reed trekt hem voor. En er is dan niemand van Feyenoord om hem binnen te schieten. En daardoor kan ADO uitverdedigen.
0: Het is wel korte duur hoor. Want Watanabe zit er goed tussen. Gaat naar Targaline. Die daar gaat lopen. Targaline gaat schieten. Bal geblokt. ADO zit daar tussen. Rotier die staat daar denk ik...
1: Oei, harde overtreding op Watanabe.
0: Een harde overtreding op Watanabe inderdaad. Was het volgens mij Nigel Thomas die de overtreding maakte. Watanabe die staat gelukkig wel weer op. Dat zag er ongelukkig uit hoor, bij de Japanen. Het valt gelukkig mee. Terwijl weer die bal weggegooid wordt door ADO Den Haag. Is het fijn dat de vrije trap mag gaan nemen. Halverwege de helft van ADO. Twee man achter de bal. Hartsmoussa gaat inmiddels daarvan weg. Dan blijft Zegiel over. Minuut 38 van deze wedstrijd. Tussenstand 0-1 in het voordeel van de bezoekers. Als Zegiel achter de bal staat. De meest indrukwekkende speler van de start van dit seizoen bij Feyenoord. Die een geweldig begin kent van dit seizoen. Zelfs al bij het Nederlands elftal aan wordt gedragen door genoeg mensen. Neemt de vrije trap. Die bal die wordt daar geraakt door een aantal spelers van ADO. Via de kluts geschoten. Levert een corner op. Na dit schot van Diarra. Handen voor de ogen. Baalt daar zichtbaar van. Maar de corner is voor Feyenoord. En Hartsmoussa gaat hem nemen.
1: Weer een corner. Voor de Rotterdammers. Kregen er al 3. Kwamen allemaal hoog de pot in. Maar werden door ADO wel weggekopt. Wat heeft Hartsmoussa nu bedacht? Om iets te doen aan de achterstand van Feyenoord. Daar komt de bal. Die komt weer goed voor. Wordt gemist dan door iedereen. Nog wel bij Ueda. Die hem dan met links voor wil geven. Bal is aangeraakt. Komt daarna nog bij Valente. ADO verdedigt uit. Ja, rukzichtloos wegtrappen die bal. Richting de dugout van ADO. Wat met hangen en wurgen aan het stand houden is. Buigen of barsten. ADO is nog niet gebroken. En Feyenoord stelt alles in het werk om tot die gelijkmaker nog voor rust te komen. Daar heeft het nu nog 7 minuten voor. Zegio speelt de bal naar rechts. Hartsmoussa tegenover Silla. Moussa gaat het 16 meter gebied in. Silla trapt de bal weg. Er komt Wieter aan gesneld. Met een sliding houdt hij de bal bij zich. Speelt hij hem naar Hartsmoussa. Die bal is net te hard. Daardoor kan ADO uitverdedigen. Wat daarna bekopt. Het is echt constant Feyenoord dat nu aan het aanzetten is. ADO kan het alleen maar afstoppen met van die kleine overtredingen. Voordeel gegeven nu na het tikje van Michem op Targaline. Want die bleef aan de bal. Komt hij bij Marmo in de as. Ruimte is aan de linkerkant wellicht bij Diarra. Daar gaat de bal dan ook heen.
0: Het is fijn dat weer gaat proberen een nieuwe aanval op te zetten. Met nu Diarra en Valente. Het schot van Diarra komt recht in de handen terecht van Nikiema. De keeper die daar geen haast mee heeft natuurlijk om die bal weer dit spel in te brengen. Rolt hem dan uit vlak voor zijn neus naar Jiménez. Kan de zijkant opzoeken. Bal bezit daar voor Silla die terug zal moeten. Gaat ook terug. Dat doet hij naar Hokken. Bal terug naar de keeper. Naar Nikiema. Oh, die gaat daar lopen pielen achterin. Misschien dat er voor Feyenoord wat in zit. Dan toch maar naar de zijkant. Keeper die daar ook dacht van, ja, er komen deze spelers op af. Wat moet ik nou doen? Die uiteindelijk toch maar de bal naar de zijkant speelt. En Feyenoord neemt nu snel over. Daar wat duwen en trekken. Lopez mag zich melden samen met Eduardo. Van Bronckhorst het er niet mee eens. Ook Liam Bossin die staat daar klaar om in actie te komen. staat al klaar om het veld in te lopen. Dat hoeft niet. De scheidsrechter heeft het allemaal onder controle. Roept de spelers bij zich.
1: Maar hij geeft een vrije trap aan Feyenoord. Ja. Terwijl hij gewoon voordeel had kunnen geven.
0: Dat lijkt me ook. Maar ik denk dat hij vooral de waarschuwing mee wil geven aan beide spelers. Dat het niet de bedoeling is. Dat lijkt me dat hier door de scheidsrechter wordt meegegeven. De bal gaat naar Marbol. Feyenoord met de bal. In minuut 41 aan de linkerkant naar Valente. Valente op de helft van ADO Den Haag. Zoekt zijn tegenstander op. Valente die dan naar binnen toe trekt. Uiteindelijk Reed inspeelt. Die opgejaagd wordt. Moet dan achteruit naar Watanabe. Terug weer naar links. Naar Marmol. En zo is het fijn dat dat aan het puzzelen is. Ja, het is wel een flinke puzzel die hier gelegd moet worden. Om een doelpunt te maken tegen ADO Den Haag. Want die bezoekers al wel lukte. Bij Feyenoord lukte dat ook. Maar werd die afgekeurd vanwege buitenspel. En misschien nu weer een kans in de maak. Met aan de rechterkant Hartz Moussa. Die daar binnen door wil. Lukt niet. Twee spelers van ADO ertussen. En dus nemen zij weer over.
1: Ook nog niets bij gelukt vandaag bij Hartz Moussa.
0: Een hoop gemopper ook Den onderling.
1: Die blijft het wel proberen om zijn actie te maken. Het is ook een speler waar het ook een keer opeens wel kan lukken. Maar dit seizoen is het... hij heeft niet direct de grote vorm te pakken. En ook wat onderlinge onvrede. Als er spelers beter voor stonden en dan toch zo'n actie gemaakt wordt. Dieptepaas nu van Targaline. Nou, daar gaat Segiel niet bij kunnen. Bal is over de achterlijn gegaan. Doeltrap voor ADO. Wat de voorsprong natuurlijk mee wil nemen. De kleedkamer in. Halverwege de wedstrijd zometeen. En dat moment komt steeds dichterbij. Nog 3,5 minuut. Kilian Nikiema. En de trap. Bal wordt gekopt. Marmol krijgt er wat op het achterhoofd. Komt hij daarna bij Watanabe. Die kopt hem ook weg. ADO net zo snel terug. Komt hij weer bij Watanabe. Nu trapt hij hem weg. Maar ADO gaat weer de bal in kunnen brengen. Omdat Feyenoord hem niet over kan nemen. Gaat Valente doorjagen op Hokken. En ook op de keeper. Op Nikiema. Valente is nog wel alleen. Targaline sluit nu bij. Maar Jiménez was nog aanspeelbaar. Waardoor ADO onder die druk uit kan komen. Met een slechte paas naar voren nu. Waar Feyenoord dan weer tussen zit met Lopez. Ja, die valt dan ook weer op het middenveld bij Rottier in plaats bij een van de Feyenoorders. En kan ADO zelfs over de linkerkant gevaarlijk worden met doelpunt te maken Thomas. En Silla die er overheen komt. Maar Thomas wil weer gaan. Die wil opnieuw scoren. Ziet zijn bal geblokt. Dan mag ADO de afvallende bal ook hebben. Gaat hij weer naar Thomas.
0: Zo.
1: Die gaat weer ruimte creëren om te schieten. En nu vuurt hij over.
0: Goeie actie van de jongen trouwens.
1: Ja. Feyenoord neemt de doeltrap snel. Want hij heeft een goal nodig.
0: Een goede actie vond ik dit van Nigel Thomas. Die daar in een handige voetbeweging ruimte creëert voor zichzelf. En daarna hard kon vuren richting het doel van Feyenoord. Maar die bal ging gelukkig hoog over. Dan probeert Feyenoord het nu met deze bal door de lucht naar Diarra. Hensbal wordt er gezegd door ADO Den Haag. De aanval gaat vooralsnog door. Diarra met de bal bij de achterlijn. Gaat daar een tegenstander proberen op te zoeken. Moet even terug. En dat doet hij dan ook als de voorzet misschien gegeven kan worden door Lopez. Die zoekt de tweede paal. Komt dan bij Hartz Moussa. Tot verrassing van Hartz Moussa en alles en iedereen. Omdat daar alles en iedereen de bal ook miste. Er wordt nu geroepen om een strafschop vanaf de tribunes.
1: Ja,
0: uiteindelijk is er niks aan de hand. Denk ik dat ook. Want Hartz Moussa protesteert ook niet. En dus gaat het spel gewoon verder. Er wordt de bal naar de zijkant gespeeld. Thomas dan naar Kilo. Die raakt hem kwijt. Feyenoord neemt weer over. Zegiel naar Ueda. Ueda naar de zijkant. Naar Lopez. Die dan gaat lopen. Rand van de 16. Lopez met een schot. Bal geblokt. Hij gaat over de zijlijn heen. Ja, Reed met een hoop misbaar al gezien in deze wedstrijd. Wat daarna loopt te mopperen. Ik zag dat Hartz Moussa al een paar keer liep te mopperen. Er wordt een hoop gemopperd bij Feyenoord in die eerste helft van deze wedstrijd tegen ADO.
1: Want het staat achter met 0-1. En vooral de aanvalslinie daarbij loopt het totaal niet. Ueda constant balverlies. Hartz Moussa acties mislukken. En Diarra komt ook maar weinig uit voort. Misschien Ueda nu dan een keer. Van afstand ziet zijn bal geblokt. Gaat hij richting de zijlijn. Hij kwam wel een keer aan de bal. Rondom dat 16 meter gebied. Zag wel een doelpunt afgekeurd worden. Vanwege buitenspel. Maar Yas Ueda kwam één keer in stelling naar prachtig voorwerk samen met Targaline. Het is nog te weinig gebleken. De inworp van Feyenoord. Ja, die wordt uiteindelijk door ADO weer makkelijk verdedigd. Bal richting Ernst. Aanname. En de bal de middencirkel ingespeeld. ADO blijft met alle spelers op de eigen helft. Het is bijna rust. Feyenoord in de as. Targaline naar Ueda. Die wil hem dan laten lopen, denk ik, voor Zegio. Maar die stond achter hem. Dus raakt Feyenoord de bal kwijt. ADO met de opbouw. En de bal die er overheen gelegd wordt. Ja, die komt echt in niemands land. Nee. Maar rechts diep op het veld. Echt de dichtstbijzijnde speler van ADO is 50 meter daar vandaan. Ja,
0: twee minuutjes, hè?
1: Het is geen grootse tegenstander ook. Maar Feyenoord staat wel achter halverwege. Of wordt er in die twee minuutjes nog gescoord door de Rotterdammers? Die heel de tijd het balbezit hebben. Valente naar Reed. Reed naar Marmol. Marmol die op links zelf de ruimte induikt en aan de bal blijft. Speelt hem dan opzij naar Diarra. Voorzet geven heeft nog niet zoveel zin, want er is geen bezetting. Dus gaat de bal weer opzij naar Watanabe. En die speelt hem naar Targeline.
0: Fijn dat aan het zoeken naar misschien nog een kans in de laatste minuten van deze eerste helft. Met die 1-0 achterstand thuis tegen ADO Den Haag. Als de bal breed gaat naar Watanabe, misschien wel de ruimte voor hem. Om in ieder geval de rechterkant op te zoeken. Dat gebeurt ook als hij naar Reed toe gaat. Reed op de punt van de 16 daar. Als hij de combinatie zoekt met Hajj Moussa, is hij er vandoor. De 16 dan in, daar zit ADO tussen. Gaat wel een corner opleveren voor Feyenoord. Nummer 4 van deze wedstrijd voor Feyenoord ook. En dat gaat gelopen worden vanaf de rechterkant. Hajj Moussa die zich weer gaat melden om die corner te nemen. Indraaiend met links. Richting het doel van Nikiema. Valente erbij voor een korte variant. Ik denk dat Hajj Moussa daar ook naartoe gaat spelen. Hij gaat naar Valente, dan weer terug naar Hajj Moussa. Hajj Moussa met weinig opties vooruit. Dan maar naar Targaline, rand van de 16. Als Targaline gaat schieten, bal tegen een arm aan. Het spel gaat verder, omdat dat geen bewuste hensbal was. Dus kan ADO weer overnemen. Daar zit Zegiel met een slijding. Goed gedaan door Zegiel. Wippetje naar de tweede paal. Ah. Is dan net te diep en te hard, waardoor hij over de achterlijn heen zeilt. En het een doeltrap wordt voor ADO Den Haag. Half minuutje nog te gaan in die eerste helft. Ik heb het idee dat we gaan rusten met een 0-1 tussenstand.
1: Een paar seconden inderdaad nog. Doeltrap van ADO is genomen. En Feyenoord dat de bal overneemt, maar ook inlevert op de eigen helft. Nou, dan wordt hij toch afgepakt nog door Valente. Laat de scheidsrechter gaan voor nog één aanval wellicht in de eerste helft. Maar dan moet Feyenoord het snel doen. En Feyenoord blijft nog even op de bal met de eigen helft. En wordt er gefloten voor de rust. Feyenoord staat halverwege achter tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. Het is echt waar. 0-1. Kijken of Feyenoord het na rust nou, op zijn minst kan ombuigen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Het is 4:08. Feyenoord staat met 1-0 achter tegen ADO Den Haag. Straks veel meer daarover, nu het uitgestelde nieuws met Mario Kwaitouw.
19: Goedemiddag. Paul Rozemuller gaat de politiek verlaten. Hij is de voorzitter van Pro in de Eerste Kamer en stopt als er volgend jaar een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen. Rozemuller wil wel maatschappelijk actief blijven en zit nog vol energie, zegt hij. Maar hoe hij dat gaat doen is nog niet bekend. Rozemuller is nu 70 jaar. In het begin van zijn loopbaan werkte hij in de Rotterdamse haven en later ook bij FNV. De bestuurder die gisteravond doorreed na een zwaar ongeluk in Os heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden en zit vast. Het gaat om een man van 30 uit een dorpje in de buurt. Bij het ongeluk liet hij een man van 82 zwaar gewond hulpeloos achter. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De auto die betrokken was bij de aanrijding werd later kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In Deventer mocht een groot deel van de ochtend niemand de binnenstad in. Er was brand ontstaan in een gebouw met horeca en appartementen in de historische binnenstad van Deventer. Meerdere gebouwen moesten worden geëvacueerd en andere mensen moesten ramen en deuren gesloten houden. Dat is inmiddels niet meer nodig. Er moest één iemand naar het ziekenhuis. En in zee bij Cyprus is vanmiddag een veerboot omgeslagen en zijn ook doden gevallen volgens de premier van Noord-Cyprus. Het aantal doden is niet genoemd, maar gevreesd wordt dat het aantal snel stijgt. Aan boord waren bijna 300 mensen, van wie er ook een hoop zijn gered. Daarbij werd ook geholpen door mensen op Cyprus die zelf een bootje hebben. Het is nog niet bekend waardoor het schip is omgeslagen. Het weer, later vanmiddag meer kans op zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
21: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
22: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
23: Extra materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
22: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: zen.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Is Radio Rijnmond met Frank Stout.
11: Een blunderende Targaline, een onzichtbare Hartsmoussa, een onzichtbare Ueda. Nee, het is nog niet de middag van Feyenoord. Het kijkt derhalve tegen een 0-1 achterstand aan tegen laagvlieger ADO Den Haag. Nog 45 minuten voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Er zullen harde woorden nu vallen in de kleedkamer. Goed, je hoort alles straks bij ons in deel 2 van deze wedstrijd. Dus Feyenoord en ADO Den Haag. Maar ook muziek. Leuke muziek, wat minder muziek, oordeel zelf. Grease, John Travolta en Olivia Newton-John.

0: De roeiers van de Holland 8 zijn net als in 2025 wereldkampioen geworden vandaag. In de finale was de Nederlandse boot na een bloedzonneontknoping de snelste. De voorsprong op Groot-Brittannië was in die finale slechts 600ste van een seconde. Kurt Pietersen heeft bij de WK mountainbiken met een vierde plaats net naast het podium gegrepen op de Olympische discipline cross-country. Sina Frey pakte in Italië knap het goud. Martina Berta werd tweede. Nicole Koller pakte het brons. En het WK hockey in Nederland en België is bezig aan een slotdag. Strakjes om 5:10 is de finale tussen Spanje en Duitsland. Nu bezig op het brons. Nederland-Argentinië stand 1-1. Bijna afgelopen, bijna richting de shootouts. Mannen, waarom komt Feyenoord? Nou, wat is de verklaring waarom Feyenoord zo slecht voor de dag komt vandaag?
1: Omdat er veel te weinig creativiteit is bij Feyenoord. En dan zeker op de flanken, als het mij vraagt. Ik vind het tempo te laag liggen in de wedstrijd, in de aanval. Het is ook lastig omdat ADO het achterin dicht houdt. Maar dan juist moet je dat tempo meer omhoog gooien. Er is geen creativiteit, mij vraagt. Ik vind het tempo te laag liggen in de wedstrijd, in de aanval. Het is ook lastig omdat ADO het achterin dicht houdt. Maar dan juist moet je dat tempo meer omhoog gooien. Er is geen creativiteit. Ik vind Diarra aan de linkerkant, ja, dat levert nog niet op wat ik daar ook graag zou willen zien. Ik hoop echt dat het nog lukt voor Feyenoord om daar nog een versterking voor te halen. En er is ook door de afwezigheid van Houten. Ja, dat speelt dat denk ik ook nog, zien we al mee. Dat ook nog eens Sint-Juste uitvalt. Die er daardoor niet bij is. Daardoor moet je toch vlak voor zo'n wedstrijd ook weer wat gaan schuiven. Ja, en ik zou toch Valente, die nu wat meer aan die linkerkant ook staat, zou ik meer richting het centrum toch willen hebben.
0: Ja? Toch wel, ja. Zou je niet Stijn in gaan brengen voor Diarra, Valente links, Stijn achter de spits?
2: Ik vind het in de eerste helft waarbij een paar wissels wel gerechtvaardigd zijn. Alleen ik weet niet of Feyenoord dat doet, omdat het ook juist de grote namen zijn. Die vind ik niet leveren. Ueda laat zich elke bal afpakken. Bij Harts Moussa is elke actie mislukt. Maar ja, dat zijn spelers die denk ik niet halverwege de wedstrijd eruit gehaald worden. Met het sluiten van de transfermarkt in aanzicht. Ik zie wel dat Sam Stijn erbij is. Die komt nu naar buiten inderdaad. Ueda en Harts Moussa lopen naar wel gewoon. Ik scan even snel dat veld. Ik zie Valente ook. Help me even mee, Den.
1: Dagarina zie ik ook.
0: Diarra
1: zie ik ook. Ik denk dat Diarra er niet meer bij is.
0: Diarra. Dat zou een logische wissel zijn.
2: Ik denk dat Valente dan een beetje hangend op links gaat spelen. En Stijn snel achter Ueda.
0: Nou, ik heb een presentator op de radio zoiets horen verkondigen vandaag.
1: Er zal wel ESPN aan hebben staan.
0: Dat denk ik ook, ja. Altijd naar Sinclair luisteren. Ja, het wordt nu ook doorgegeven. We hebben nog steeds onze gasten in de studio. Natuurlijk Tristan, die jarig is geweest. En als verjaardagscadeautje van zijn vriendin Denise mag kijken hoe het allemaal gaat hier bij Radio Rijnmond. Is het een goede wissel, Tristan?
3: Ja, ik denk het wel. Want Diarra die bakt er tot nu toe helemaal niks van. Dus verandering is al wat fijn. En Sam Stijn brengt wel wat met zich mee. Dus hopelijk wat meer aanval en hopelijk een goaltje.
0: Zo is het. Overigens, mannen, Tristan jaren geleden, al een jaartje of 12 geleden, toen hij een jaartje of 8 was, gaf hij commentaar bij een FIFA-spelletje. En zijn vader stuurde dat naar ons op, naar Rijnmond. En toen heeft hij een hele mooie kaart gekregen met erop geschreven, joh, door een collega van ons. Ik denk dat het Marija Roodnat was. Van joh, doe lekker je best. Die heb je een mooi aandenken. En die staat nog steeds boven zijn bed.
1: Nou, ja, uitstekend.
0: Leuk, toch?
2: Dat moet Marija zijn. Dat is de enige die netjes ons schrijven bij ons. Want voor de rest werken er alleen mannen.
0: Ja.
2: We hadden allemaal dokter kunnen worden.
0: Zo is het, ja. Zo is het. Goed. We zien inderdaad Sam Stijn op het veld. Gelijk druk wijzend, hè, van hoe het allemaal moet. Laten we hopen dat hij wat extra dynamiek en wat doelpunten met zich mee gaat brengen. Verder nog wissels, denk ik niet, hè?
1: Nee, dat is de enige wissel. Ik ben ook benieuwd hoe lang die Ueda nog laat staan. Hè? Als we ook zien hoe makkelijk Wout van Persie ook heeft gescoord ook in de voorbereiding. Ja, hoe makkelijk hij zijn doelpunten maakt en hoe worstelend Ueda nu ook voor de dag komt. Ja, ik ben ook wel benieuwd of dat misschien wel een optie zou kunnen zijn. Hè? Je hebt Ferry ook op de bank, maar breekt ook nog geen potten in het begin van dit seizoen. Ja, ik ben benieuwd wat daar door het hoofd van Van Bronckhorst heen gaat. De bal door ADO inmiddels ingeleverd. Feyenoord heeft overgenomen op de eigen helft. Aftrap inmiddels genomen, dus tweede helft begonnen. 0-1 de tussenstand voor ADO Den Haag dus. Na die goal van Thomas is het Feyenoord met de bal. We zitten nu met Watanabe in de middencirkel via de rechterkant naar Reed. ADO doet weer wat ze daar in de eerste helft ook deden. Ja, die muur optrekken. Zo met nu 5 man achterin en 5 man vlak daarvoor. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk als je daar zeker in een laag tempo speelt om doorheen te komen. En voorlopig is het Reed die ingespeeld wordt. Die weer terug gaat naar Watanabe. Aan de linkerkant wat ruimte.

0: Als Marmol ingespeeld wordt, Feyenoord op de helft van ADO.
1: Een diepe balbaan richting Uwede legt hem klaar voor nou. Stijn. Dat zou wat zijn, maar de redding weer van Nicky Jema.
0: Stijn gelijk het publiek ook zoeken.
1: Ja, Sam Stijn bijna direct belangrijk daar. Dat zou wat zijn geweest. Het is slechts een hoekschop. En dat is niet genoeg nog voor Feyenoord. Dat 1-0 achter staat. Sam Stijn steekt twee armen de lucht in. Neemt die corner. Die is best aardig. Maar wordt wel weggekopt door ADO. Door Reed opnieuw ingebracht. Verlengd. Blijft die bal hangen. Uwena. Ja, met een poging tot een omhaal. Maar hij schampt alleen maar de bal. En dan komt hij weer bij die keeper van ADO. Die had al een geweldige redding bij een bal van Zegio in de eerste helft. Deze van Stijn pakte hij ook aardig. Nu aan de andere kant is Van Michem buitenspel. Hij schiet bovendien de bal bijna het stadion uit. Vrijtrap Feyenoord.
0: Is genomen door Targaline kort naar Reed. Reed die oploopt richting de middenlijn. En dan zoek het naar Sam Stijn die helemaal aan de rechterkant uitgezakt is. Valente bijna tegen de linkerkant helemaal aangeplakt. Als Hajmoussa de bal aan zijn voet heeft, gaat dan achteruit naar Marmol. Marmol kan eventueel vooruit naar Valente. Dat doet hij dan ook, die daar moet gaan zoeken. Twee tegenstanders tegenover zich. Steekt tussendoor naar Ueda. Wordt daar vastgehouden. Krijgt de bal voor. Gaat net voor het doel langs. Dit lijkt me een corner als hij door de benen heen wordt geschoten door Ueda. En die bal werd volgens mij aangeraakt. Maar door de scheidsrechter en de grensrechter tot doeltrap gepromoveerd zou ik bijna willen zeggen. Als die daar kort genomen zal gaan worden, komt de bal bij Nicky Jema terecht. De keeper van ADO, opgebouwd door het midden. Jiménez naar Hokke. Hokke vooruit met een lange trap in de richting van Eduardo. Die valt daar net tussen Eduardo en Ernst in. Uiteindelijk de keeper op tijd eruit om die bal te pakken. Rot hem uit. Lopez wordt daar bereikt aan de linkerkant. Kan oplopen. Daar ligt ook wel wat ruimte om vooruit te gaan. Als hij dan Targaline inspeelt, vooruit naar Zegiel, terug naar Targaline. Het gebeurt aan de linkerkant op de eigen helft van Feyenoord. Als Targaline gaat lopen in de middencirkel, de middenstip oversteekt. En dan om zich heen kijkt, toch weer terug gaat naar links, naar Marmol inspeelt. En Marmol die wil vooruit, gaat vooruit, ingeleverd door Zegiel, door die slechte paas. Kilo terug dan naar zijn eigen keeper, Nicky Jema, met een lange trap naar voren.
1: Die bal gaat wel over de zijlijn heen. Inworp dus voor Feyenoord. Gavi Lopez gaat de bal even misschien wel aan Valente. Hij gaat terug naar Marmol. Marmol dan naar Lopez. Lopez weer terug naar Marmol. En in de middencirkel is Watanabe nu aan de bal in de 49ste minuut. Het meegeven op Gvaro Reed. En naar Sam Stijn. Stijn die wijst waar Reed dan voor ons heen moet. Houdt de bal zelf bij zich. Komt hier bij Marmol. Marmol met de hoge bal op zoek naar Stijn. Die wordt veel gezocht door Feyenoord in het begin van die tweede helft. ADO kan de bal uitverdedigen. Dan valt hij daar voor de voeten van Reed. Na een korte kopbal. Zegiel dan. Rand van het 16 meter gebied naar Valente. Valente met de bal naar Gavi Lopez. Die is in het 16 meter gebied. Lopez ontdoet zich van een tegenstander. Krijgt de bal bij Zegiel. Is dit de opmaat voor de gelijkmaker van Feyenoord? Zegiel legt hem af naar Targaline. Schot van afstand. Dat een metertje over. Ik denk ook net naast de goal van ADO gaat. Zo blijft het 0-1.
0: Doeltrap voor ADO Den Haag. Minuut 50 van deze wedstrijd. Als die doeltrap genomen ook gaat worden naar Nicky Jema. Zijn de ADO-supporters meer dan content met die 1-0 voorsprong. Vierzijd feest, een hele slechte bal dit van ADO. Dwars door het midden, daar zit Uweda dan tussen. Is het Zegiel die zijn voet er ook nog tegenaan krijgt. Valente die dan overneemt. Valente die is dan slordig. Waardoor ADO alsnog weer over kan nemen. Moet Feyenoord oppassen. Aan de linkerkant ligt de zee aan ruimte. Hij gaat naar Eduardo. Die lange spits van ADO Den Haag. Die daar Marmol op zoekt. Drie man tegenover zich. Daar gaat hij dan voorbij. Eduardo nog altijd. Valente er ook achteraan. Nog altijd Eduardo. Wordt naar de grond gewerkt. Geen overtreding. Doeltrap voor Feyenoord, zegt de scheidsrechter. De grensrechter zegt het ook. Nou ja, dan klopt dat natuurlijk als een bus. Van de achterbal gaat hij uiteindelijk naar Stijn. Laat hem vallen voor Reed. Reed naar Targaline. In het midden van het veld. Op de eigen helft nog altijd. Is het Targaline die wat tijd heeft. Gaat naar de rechterkant. Gvaro Reed die ingespeeld wordt. Dan naar Hajmoussa. Tegen de zijlijn aangeplakt. Zoals we dat eigenlijk altijd wel zien bij Hajmoussa. Trekt dan wat naar binnen toe. Geeft de bal mee aan Marmol. Uiteindelijk Marmol die dan door mag lopen. Niemand in de buurt. Dan Azegio, een wippertje vooruit. Is dit te makkelijk? Ook van ADO, waar Feyenoord dan weer tussen zit. Zit ADO er ook weer tussen? Kunnen zij omschakelen? Moet Feyenoord wel aan de achteruit omdat Rotier gaat lopen?
1: Ja, toch wat balverlies van Azegio. In deze fase van de wedstrijd moet Feyenoord weer omschakelen en in de achteruit. En gaat ADO over de linkerkant met Rotier. Die geeft de voorzet. Die bal kan worden geschoten. Wordt er Hens gekleed, maar volgens mij ging die vol het kruis in.
0: Ja, voor mijn rib of zo. Zou ook nog

0: is het daarna weer wat weggeëpt, vind ik. En dat bevalt me niet met de tussenstand van 0-1. De hoekschop van ADO. Die gaat richting de tweede paal. Wordt weggekopt door Watanabe. De bal komt wel weer bij ADO. Wat over de linkerkant opnieuw een voorzet mag geven. De bal wordt gekopt. Dan trapt Stijn de bal uiteindelijk weg. Nou, hij is het alleen maar ballen wegtrappen nu bij Feyenoord. En komt het op deze manier zelf even niet aan aanvallen toe.
1: Ingooi voor ADO Den Haag. Otniel Raterink die hem voor zijn rekening neemt. Aantal spelers in de buurt gaat het eigenlijk achteruit naar Pascal Mulder. Die moet wel eventjes achteraan, omdat die bal ver terug wordt gegooid. Dan nog verder terug naar de keeper. En zo is het Nikiema die best wel wat risico neemt met het balletje weer terug naar Mulder. Waar Ueda ook nog tussen loopt. Het loopt goed af voor ADO Den Haag. Kilo dan naar Mulder. Dat is een politieserie. Als de bal teruggaat naar Nikiema en dan vooruit gespeeld wordt. Dan komt die bal daar terecht bij de mannen die wat meer op het middenveld actief zijn. Hokke die dan zelfs door kan lopen. Heel ver door kan lopen. Omdat hij de bal heeft meegegeven. Aan de rechterkant ruimte ook. Daar de bal naar Raterink. ADO echt op zoek naar een aanval. Kans in de maak. Daar wordt de bal teruggelegd. Schotkans van ADO Den Haag. Die gaat erin. Jongen. Een aanval van ADO Den Haag. Die zomaar wordt teruggelegd. En binnen wordt geknald.
0: Door Silla.
1: Door Sekou Silla inderdaad. 53 minuten onderweg. En je denkt, wat gaat Feyenoord uit de hoge hoed toveren in de tweede helft. En het is ADO dat op een 2-0 voorsprong komt. Ja, echt een fraaie aanval. Maar wat staat Feyenoord daar achterin te doen, joh? Zo makkelijk hoe dat dan gaat in die omschakeling. Zeggen ze bij Feyenoord, kom op, door blijven gaan. Ja, je ziet een heleboel kopjes ineens naar beneden zakken. Feyenoord in eigen huis achter tegen ADO Den Haag 0-2.
0: Feyenoord moet een kunstje flikken dat het jaren geleden tegen deze tegenstander ook flikte. Stond het 0-2 en werd het toch nog 3-2. Met ook een doelpunt van Senesi. Advocaat was toen nog de trainer van Feyenoord. Het was de eerste wedstrijd dat mijn zoon in dit stadion aanwezig was. Daarom weet ik dat nu wel nog zo goed. Het was een spektakelstuk.
1: Kan er niet nog even komen?
0: Hij zal ze op afstand moeten supporten om Feyenoord op herhaling te zien gaan van 0-2 richting 3-2. Want dat is de doelstelling voor Feyenoord vanaf minuut 55. Het is 0-2 tegen degradatiekandidaat ADO, ongekend. Feyenoord zoekt de aanval nu met Hartsmoussa. Die is één man voorbij, een tweede voorbij. Dan gaat Reed hier liggen, wil Feyenoord een strafschop. Wil Henschens die in ieder geval in eerste instantie niet geven. Gaat er wel over de zijlijn. En gaat Valente nu vragen of de VAR niet op de lijn moet komen nu.
1: Zie je een hoop neeschudden achter me bij de mensen met een scherm.
0: Geen strafschop voor Feyenoord. Inworp is genomen. Rotterdammers kunnen weer de aanval gaan zoeken. En scoren een dikke onvoldoende vandaag. Ook als de onverhoop nog goed komt. Fijn dat vandaag dan een keer een slecht eerste uur en een goed laatste half uur. Precies gespiegeld aan de weken hiervoor. Dat is wel wat er nodig is. Feyenoord. Te weinig beweging nu ook. Wel met iedereen op de helft van ADO. Reed speelt de bal naar Marmol. Marmol naar Zegio. Het doel is nog ver weg. Feyenoord is dichter bij de middencirkel dan de goal van de tegenstander. Bijna staat Henschens weer in de weg. Maar springt er net overheen. Daardoor komt de bal bij Watanabe. Jiviro Reed dan in de buurt van het 16 meter gebied. Speelt er naar Watanabe als rechtsbuiten nu opgesteld. Reed naar Ueda. Wordt bijna weer van de bal gezet. Kan hem nog net op tijd terugkaatsen naar Targaline. Dan naar Gavi Lopez. De goal komt dichter en dichterbij. Het doelgebied komt dichter en dichterbij. Laat ik het zo zeggen. Met Targaline weer naar Marmol. Feyenoord heeft een aansluitingstreffer nodig. Luciano Valente. Die weet Zegiel te vinden. Zegiel ruimte voor een schot. Misschien Zegiel te zacht. En dus wordt die bal opgeraapt door Nikiema.
1: Keeper van ADO Den Haag, die daar geen haast heeft. Rolt de bal daarna op zijn gemak uit naar de linkerkant. ADO bouwt op, zoals ze dat eigenlijk al 56 minuten doen. Met nu Kilo die vooruit gaat. Daar wordt wat, worden wat gebaren naar voren gemaakt. Uiteindelijk de bal dan ook verspeeld door Nigel Thomas. Dus neemt Feyenoord over met achterin nu Watanabe. Die gaat naar de linkerkant, komt bij Lopez terecht. Die daar wat ruimte heeft om vooruit te gaan. Steekt daar de bal de diepte in. Overtreding gemaakt op Ueda. En dan zelfs een gele kaart. De eerste kaart van deze wedstrijd. En die gaat naar

0: Pascal Mulder van ADO Den Haag. En een vrije trap voor Feyenoord die gegeven wordt. Ja, meter of 7, 8 buiten het 16 meter gebied van ADO.
1: Sam Steijn, hè?
0: Sam Steijn gaat achter de bal staan. En dan ligt hij net niet helemaal lekker in het midden. Hij ligt een beetje van Feyenoord uitgezien links van het midden. Sam Steijn die gaat de bal neerleggen. Heeft natuurlijk een verleden bij ADO. Speelde 43 wedstrijden voor die ploeg. Maakte daar een 18 doelpunten. En mag nu dan deze vrije trap gaan nemen. Henschens zet de muur op de afstand die daarvoor staat. Naar 9 meter. 9-15. Als Nikiema de muur heeft neergezet, moet Steijn wachten tot de fluit heeft geklonken van Henschens. Gaat de aanloop dan ook nemen. En ik denk dat Sam Steijn gewoon in één keer gaat trappen op dat doel van Kilian Nikiema. Sam Steijn zal zich zeker willen revancheren. Omdat hij natuurlijk weinig minuten maakt tot nu toe dit seizoen. Steijn met de aanloop neemt de vrije trap. Die gaat over. Wel een meter of twee ook. Dus is het een doeltrap voor ADO Den Haag. We hebben 58 minuten onderweg in de Kuip. En dan moet Feyenoord echt vol aan de bak in het resterende half uur. Want Feyenoord staat achter met 2-0.
1: Feyenoord heeft twee goals nodig om de eerste nederlaag af te wenden en drie doelpunten om gewoon tussen hele grote aanleidingstekens thuis te winnen van ADO. Maar om dat te laten gebeuren is eerst die aansluitingstreffer nodig. En die komt er nu niet. Want ADO heeft een inworp. Ver op de helft van Feyenoord. Ze gooien de bal wel terug naar de eigen helft. Naar Pascal Mulder. Van Milian Jiménez. Al hoog naar voren gespeeld. Watanabe kopt weg. Tagaline. Maar gaat naar Harts Moussa. Die is nog op de eigen helft ook. Heeft vier tegenstanders bij zich. Legt de bal terug op Reed. Zo te zien gaat ADO zo meteen wisselen. Feyenoord nog geen beweging. Een steekbal nu aan de linkerkant bij Feyenoord. Naar Zegiel. Zegiel die langs zijn tegenstander wil. Dat lukt dan niet. De bal wordt nog net aangetikt. En daarna weggetrapt. De bal blijft wel binnen. Achterin bij Feyenoord. Marmol trapt hem terug naar Ernst. Ernst geeft hem mee op Watanabe. Watanabe naar Reed. Wel veel spelers bezig met een warming-up aan de kant van Feyenoord. Kijk even of Shaquille van Persie daar ook bij zit. Je hebt doelpunten nodig. Als Feyenoord zijnde.
0: Volgens mij komt hij er nu bij, Den. Inderdaad, Shaquille van Persie gaat zich nu ook melden daar bij de warming-up. Aan de zijkant van het veld, als Reed de bal meegeeft aan Harts Moussa. Bijna de hoogte van het 16 meter gebied tegen de zijlijn aan de rechterkant. Harts Moussa met wat geluk dan voorbij een tegenstander. Nou. Harts Moussa met een kans. Harts Moussa verspeelt daar de bal, gaat naar de grond. Er wordt geroepen om een strafschop. Dat gebeurt niet. Nikiema die de bal kan pakken, wil de bal snel uittrappen. Maar raakt de bal meer op de zijkant van zijn voet dan op zijn wreef. Gaat het spel dus verder. Feyenoord gaat wel zometeen wisselen. Meerdere wissels zelfs doorvoeren tegelijk. Daarover zometeen meer. Eerst kijken wat Tagaline gaat doen met deze bal. Hij gaat naar Lopez aan de linkerkant. Valente wil hem hebben. Zegt kom maar op. En dan Valente die Lopez met zich mee ziet komen. Valente nog altijd. Valente dan op de punt van de 16 naar Lopez. Lopez terug naar Zegiel. Zegiel kan eigenlijk niet naar voren. Zal breed moeten. Dat gebeurt ook als Steijn zich wat uit laat zakken. Steijn daar slordig aan de bal. Hij stelt het wel. Daardoor blijft Feyenoord in balbezit. Van Persie gaat zo meteen sowieso het veld inkomen. Dat is een van de wissels die aanstaande is. Als de bal vooruit gaat naar Steijn, kan die in de kluts uiteindelijk niet bij Ueda terechtkomen. Wordt hij door ADO in paniek over de achterlijn heen getrapt. Corner voor Feyenoord. Sinhagel komt er denk ik ook bij.
1: De hoekschop gaat nog genomen worden voordat die wisselspelers erbij zijn. Lopez kwam naar de zijkant bij de cornervlag voor een eventuele korte corner. Maar is weggestuurd door Steijn. Die gaan hem in één keer voorgeven. Minuut 61. Feyenoord op zoek naar een aansluitingstreffer. Steijn met de corner. Die wordt gebokst door Nikiema. Dan teruggekopt door Reed. Weggekopt weer door ADO in de voeten van Tagaline. Die kan van afstand schieten. Maar dan had hij het eerder moeten doen. Leg de bal goed op Ueda. Dit moet hem zijn.
2: Nou, yes. Yes.
1: Aansluitingstreffer. 1-2. Ayasse Ueda. Je denkt, Tagaline, waarom hou je niet uit? Nou, hierom. Hij geeft hem perfect op maat van Ueda. Die neemt hem aan. En schiet hem diagonaal binnen. Half uur nog, 1-2, het kan nog.
2: 2-1. Doe te maken met een regen. Ayase Ueda.
0: Ook fijn voor Tagaline, die een assist geeft. Nadat hij in de fout ging natuurlijk bij de eerste tegentreffer.
1: Het lijkt erop dat Feyenoord de wissels nu even achterhoudt. Ja, want misschien was Ueda wel een van de mensen die eruit gingen. Ja, zo werkt het dan in de voetballerij. Mag hij nu opeens dan toch blijven staan. Want Van Persie en Zinnavel moeten weer gaan zitten. En Ueda wordt toegezongen.
0: Twee wissels wel bij ADO Den Haag doorgevoerd. Van Michem en Thomas eruit. En voor hen in de plaats De Ruiter en Hawkins. Dat zijn de mannen die in de ploeg zijn gekomen. Ja, voor Feyenoord zal dit ook lekker het moment natuurlijk zijn om het proberen om te draaien. Dat je het momentum meekrijgt. Nadat je natuurlijk gewoon een wanprestatie levert tegen ADO Den Haag. Van Persie is wel weer gaan staan. Je gaat zometeen wel in de ploeg komen bij Feyenoord. Als Valente de bal heeft en dan achteruit gaat naar Marmol. Breed naar Watanabe. Watanabe weer terug naar Marmol. Uiteindelijk aan de linkerkant misschien in kan spelen. Gaat naar Zegiel. Krijgt een duw in zijn rug. Blijft aan de bal. Zegiel is sterk. Hij kan hem toch geven aan Tagaline. Die dus de assist gaf op Ueda. Tagaline die ook in de fout ging bij de 1-0 van ADO Den Haag. Heeft daarmee zijn gram weer gehaald. Verspeelt nu bijna de bal. Daardoor kan hij nog wel naar de zijkant toe. Naar Reed. Reed naar Watanabe. Watanabe naar Marmol. En Feyenoord moet wat meer vooruit. Stijn wil hem wel hebben, maar krijgt hem niet. Die staat daar ook tussen vijf man van ADO in. En dus wordt de bal naar Valente gespeeld. Nu vooruit naar Zegiel. Loopt goed tussen de linies. Er wordt daar klem gelopen. En dus gaat het spel verder. Tagaline lost het op. Knap gedaan. Valente dan met het wippertje naar voren. Weggekopt dan door Silla. In de voeten van de net ingevallen Elijah de Ruiter. Daardoor kan hij de bal meenemen. Geeft hem ook gelijk mee aan Silla. Die bal blijft binnen. En dus moet Feyenoord in de achteruit. 2-2 zelfs daar achterin bij Feyenoord. Daar is het Marmol die gelukkig goed oplet. En de bal die meegegeven wordt aan Valente aan de linkerkant.
1: Feyenoord is ontwaakt. En misschien op weg naar de 2-2 met Valente. Die in het 16 meter gebied is aan. Dan loopt hij zich vast. Loopt hij terecht op zijn tegenstander af. Nou geeft ADO een ingooi weg. En gaat Shaquille van Persie alsnog komen.
0: Tagaline.
1: Gaat Tagaline eruit. En die baalt daarvan.
0: Dan gaat er op het middenveld wat omgezet worden.
1: Ja. Ja, dit hebben we een keer eerder gezien. Nu heb je niet en Tagaline niet en Van Houten niet. Gaat op het middenveld flink doorgedraaid worden. We hebben het een keer eerder gezien. Toen pakte dat helemaal verkeerd uit tegen Go Ahead Eagles.
0: Dat zal Zegiel meer de controleur zijn. Ja, en dan Valente en Stijn wat dieper staan.
1: Maar dat is hij natuurlijk niet. Nou goed, Feyenoord zoekt de aanval. Feyenoord heeft goals nodig. De bal gaat terug naar Zegiel. Zegiel dan naar Hartsmoussa in het 16 meter gebied. Vanaf die punt. Hartsmoussa geeft de bal voor. Maar de bal komt terecht in de handen van Nicky Ema.
0: Kijk dan eventjes naar Tagaline. Die gaat denk ik zo meteen een extra gracht hier uitgraven. Om zijn frustratie kwijt te kunnen. Die heeft echt de pest in zijn lijf. Na die wissel. 65 minuten onderweg. Feyenoord is dus weer wat teruggekomen in de buurt van ADO Den Haag. 1-2 de tussenstand. Overtreding gemaakt door Gabi Lopez. Vrije trap dus voor ADO Den Haag. Overtreding op Jalen Hawkins. Net in de ploeg gekomen bij ADO. En de vrije trap is voor Pascal Mulder. Die hem gaat nemen. De vier van de laatste vijf Eredivisie duels tussen Feyenoord en ADO scoorden beide ploegen minimaal 2 keer. 2 keer een zegen voor Feyenoord. 2 keer een zegen voor ADO. 1 keer gelijk. De laatste keer werd het 3-2. En dat was toen gewonnen door ADO zelfs. In mei 2021. Dus Feyenoord zal aan de bak moeten. In de laatste 25 officiële minuten van deze wedstrijd. Als Stijn ingespeeld wordt. En die naar de rechterkant toe gaat. Daar wordt de bal ingespeeld naar Reed. Reed weer terug naar Watanabe. Zo meteen nog meer wissels aan de kant van ADO Den Haag. Waar ze natuurlijk alles eraan zullen doen om de boel dicht te houden achterin. Ja, je kunt niet 40 verdedigers opstellen. Als Zegiel de bal krijgt, wipt hem naar voren. Er zit Silla tussen, weggewerkt. Eduardo in duel daar met zijn tegenstander. Marmol lijkt me een overtreding, maar het spel gaat voorlopig door. ADO er vandoor.
1: Valente probeert daar nog Hawkins van de bal af te zetten. Dat lukt niet. Rocky hier mag schieten. Ja, maar er is nu natuurlijk geen enkel slot op de deur meer op het middenveld, hè, Den? Zo, hier krijgt Stijn nog een beuk even. Een stevige. Gele kaart ook.
0: Jiménez. Ja.
1: Nee, hier zie je ADO er door die as gewoon helemaal doorheen komen.
0: En er allemaal teruglopen, want, en allemaal achteruit.
1: Ja. Feyenoord heeft nu alleen maar middenvelders die naar voren gericht zijn. Met Sergio, Valente en Stijn. Ik ben benieuwd of dat goed gaat met die balans op het middenveld. 1-2 is de tussenstand. ADO gaat opnieuw wisselen. Jiménez naar de kant.
2: Jiménez het veld en nummer 46, Yannick
1: Eduardo. En ook Yannick Eduardo gaat eruit. En Jan Zamburek en Jesse Bal komen erbij. Bal, die in de jeugdopleiding bij Sparta speelde. In de jeugd veel scoorde, ook tegen Feyenoord in die jeugddarbies. Nou, dat mag hij vandaag op zich voor zich houden. Want Feyenoord heeft doelpunten nodig om die 1-2, dat is het inmiddels, nog om te buigen.
0: Balbezit is in bezit van Feyenoord met Marmol die gaat lopen. Kan heel ver doorlopen zelfs. Zoekt Ueda, komt niet bij Ueda. Daar zit uiteindelijk ADO Den Haag dus tussen. En in de counter probeert Jesse Bal ervan door te gaan. Die trekt gelijk naar binnen toe. Die heeft daar de bal nog aan zijn voet. Gaan hem meegeven aan de linkerkant. Kans voor ADO in de maak misschien wel. Als de bal daar niet lekker meegenomen wordt. Wat heet. Heel slecht meegenomen wordt. Gelukkig door Elijah de Ruiter. Maar wat een kans was dit voor ADO die
1: heel
0: daar opgezet werd. Maar het is dat de Ruiter ruzie heeft met de bal. En dat Feyenoord daardoor goed wegkomt. Valente die de bal opent naar de rechterkant. Een geweldige bal van Valente. Zeg over 50 meter op de stropdas van Hajj Moussa. Die hem gelijk onder controle brengt. Weer de armen de lucht in bij Hajj Moussa. Van ja, waar is dan de beweging? Kijkt ook naar de bank. Ja, niemand beweegt. En dan is het fijn dat even achteruit zal moeten. Met nu Stijn die ingespeeld wordt. Wijst naar Valente. Die krijgt hem dan ook. Valente met de bal. Die wipt hem naar voren. Richting Van Persie. Die botst daar in een tegenstander. Dan moet Hajj Moussa erachteraan om hem binnen te houden. Dat lukt niet. Doeltrap voor ADO. 69 minuten zijn we onderweg in de Kuip. Feyenoord deed wel terug met die goal van Ueda, maar staat nog wel achter met 2-1.
1: Die goal viel in de 61ste minuut. Feyenoord had nog een half uur. Nou, gemiddeld 1 goal per kwartier. Moet hij dus in de komende ongeveer 8 minuten vallen voor Feyenoord. Die gelijkmaker om op het schema te liggen dat je ook nog winnend van het veld afstapt vandaag. Kijken of dat allemaal gaat gebeuren. Het is ADO dat eerst zelf de aanval zoekt over de rechterkant. Mag een voorzet nog gegeven worden. Door Hawkins. Maar Ernst vangt die bal en gooit meteen snel uit. Zegiel laat de bal het werk doen. En verstuurt een paas naar Hajj Moussa. Moussa gaat zijn actie maken. Is in het 16 meter. Het schot op de paal! Op de paal!
0: Wat een bizarre bal zeg.
1: Wat een verrassende actie als een soort biljarter. Gebruikt hij zijn voet als keu. En laat hij die bal bijna in de verre hoek verdwijnen. Het is de eerste geslaagde actie van Hajj Moussa van de dag. En bijna is het meteen een doelpunt. Het geeft Feyenoord vertrouwen dat het echt nog kan vandaag. Hier was die gelijkmaker al bijna. Nu over de linkerkant Valente. Die steekt wel eens te scherp. Daar kan Ueda niet meer bij. En ADO dus weer met de bal. Met Raterink achterin.
0: Wat een bizarre bal was dit van Anis Hajj Moussa zegt. Die daar de paal raakte. ADO nu met de paas naar voren. Jesse Bal, sterke spits. Die hem teruglegt. De bal gaat naar Zamburek. Die in balbezit weet te blijven en naar de linkerkant gaat. Naar de Ruiter. Terug naar Zamburek. Allebei net ingekomen bij ADO Den Haag. En dan achteruit. Met de bal nu bij Juho Kilo, de Fin. Die dan de rechterkant op zoekt. Er zit Pascal Mulder die verder terug gaat. Vooruit weer gespeeld naar Zamburek. Die gelijk de diepte probeert te zoeken naar de Ruiter. Daar ligt ook wel wat ruimte bij de Ruiter. Als dat de paas gegeven wordt naar Hokke. Hokke naar Jesse Bal. Legt hem weer terug naar Hokke. Hokke kan naar rechts. Daar ligt wat ruimte zelfs voor een schot van ADO Den Haag. Nog een keer goed leggen. Dan naar de rechterkant. De voorzet kan gegeven worden. Tjoe, maar jongen, wat een tijd en ruimte krijgen ze bij ADO zeg, om daar die aanval op te zetten. Gelukkig zit Feyenoord er nu tussen. En is Lopez dan weg aan de linkerkant. Als er wel een achtervolging wordt ingezet door ADO Den Haag. Maar het lijkt wel alsof ze sprinten op zo'n hardloopband die de verkeerde kant op draait. Met nu Hajj Moussa die dan naar binnen toe gaat. Gaat schieten Hajj Moussa!
3: Ja, hoppa! Ja!
0: Wat een heerlijke goal is dit van Anis Hajj Moussa. Die met links in de verre hoek trapt. En het feest wordt gevierd bij Feyenoord. Van Bronckhorst springt 4 meter de lucht in. En Hajj Moussa met de gelijkmaker.
1: En doorgaan, maakt hij met zijn armgebaren kenbaar vanaf de zijkant van Bronckhorst. Van het is nog niet genoeg van 0-2, 2-2. Feyenoord heeft nog 20 minuten voor de winnende.
2: En zo komt de stand op 2 tegen 2. Een uitstekend doelpunt van nummer 23. Anis Hajmoussa.
0: Goede aanval opgezet hoor, door Feyenoord. Die begon met een aanval van ADO Den Haag. De bal overgenomen. En uiteindelijk de aanval opgezet. Dat leverde dus deze aanval op van Feyenoord met de goal van Hajmoussa. Nu weer ADO Den Haag dat er vandoor gaat met Hawkins. Die probeert een ingooi te versieren. Lukt niet. Gaat uiteindelijk via Lopez tegen Hawkins. En dan over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. En de ingooi gaat genomen worden door Lopez naar Marmol. Die hem dan in één keer naar voren trapt. Daar zit Kilo tussen. Ueda doet daar ook niets om precies te zijn om dat te voorkomen. Dus gaat de bal naar de rechterkant, naar Hawkins. Die zou terug kunnen, dat gebeurt ook, naar Mulder. Mulder zal hem in kunnen brengen. Gaat dat strak doen. De bal naar Silla, die hem niet lekker meekrijgt. Daardoor kan Feyenoord wegwerken. Wel een ingooi voor ADO Den Haag.
1: Een ingooi ver op de helft van Feyenoord. Jadon Hawkins heeft de bal in de handen. En gooit naar het strafschopgebied van Feyenoord. Marmol tikt hem aan. Lopez schiet de bal hoog de lucht in. Van Persie mist de bal. Dan wordt hij gekopt. Daarna door ADO. Op de heup aangenomen door Bal. Bal naar Rottier. Speelt hem naar links. Naar de opkomende Silla. Die de 0-2 maakte. Dus is het 2-2. Silla richting de zijlijn. Feyenoord moet de bal hier afpakken. Hajmoussa notabene doet dat. Maakt dan een actie in zijn eigen 16 meter gebied. En geeft daar twee tegenstanders mee het nakijken. Speelt de bal naar Stijn. Stijn sober terug naar Reed. Ernst naar Marmol. En Feyenoord kan weer naar voren toe. Met een ruim kwartier nog. Een Haagse kwartiertje. Om ook de 3-2 nog te forceren voor Feyenoord. Zegiel speelt de bal naar Valente. Feyenoord wil meer. Speelt de bal in naar Ueda. Die laat zich weer makkelijk van de bal afzetten. En ADO countert met Rottier. En de bal naar voren. Naar Jessebal. Maar die paas is niet goed. Die bal gaat over de zijlijn. Feyenoord met Reed rechts achterin. En een inworp.
0: Het is Reed die de ingooi gaat nemen. Met 75 ingegaan. 2-2 de tussenstand. Ingooi genomen naar Watanabe. Kan naar links. Daar staat namelijk Marmol. Dat gebeurt ook. Marmol kan oplopen. Die gaat de middenlijn over naar Valente. Valente die halverwege de helft van ADO is aangekomen. Twee man tegenover zich. Lopez er ook bij. Hij gaat uiteindelijk achteruit naar Marmol. Terug weer naar Valente. En Valente dan met het balletje tussendoor naar Sam Stijn. Vooruitgespeeld naar Van Persie. Laten vallen voor Reed. Dan via de rechterkant het opnieuw proberen. Dat gebeurt ook met Hajmoussa. En Hajmoussa tegenover twee man. Dat is niet altijd een probleem voor Hajmoussa. Dat blijkt nu ook wel weer. Gaat dan binnendoor. Dan nog eentje voorbij. Schieten. Hajmoussa. Redding van de keeper. Knappe redding. Lopez deel 2. Nee. Gaat over. Via een van de spelers van ADO gaat hij over het doel heen. Na die actie van Hajmoussa. Die nog werd gepareerd. Was het in tweede instantie.
1: Sam Stijn heeft er helemaal de schurft over in. Dat hij die bal niet kreeg na de actie van Hajmoussa. Want die kon hem zo binnenschuiven.
0: Ja, dat zie je aan de hele houding ook van Sam Stijn. Die nog een keer met zijn handen gaat gooien. Hij zegt nu al met zijn handen voor hem. Kom met die bal naar mij. Nog een keer zijn handen omhoog. Handen voor zijn hoofd.
1: Nog een keer.
0: Sam Stijn heeft de tering in. Zoals dat dan heet. Maar zal het toch echt moeten doen met deze corner die Feyenoord nu krijgt met Hajmoussa achter de bal. Laag ingebracht. Een van de spelers van ADO naar de grond. Overtreding gemaakt door Valente. Sam Stijn nog een keer contact op zoek met Hajmoussa. Nog een keer neeschud. En nog een keer aangeeft. Nog een keer neeschud.
1: Ja, het is nou ook wel klaar.
0: Ja. Nog een keer nee. Weer het handje van Sam Stijn. Ik denk als hij nog 15 seconden verder is, loopt hij naar hem toe. En dan geeft hij hem een pak rabbel. Maar ja. Ik snap hem wel.
1: Ja. Dat was een beetje mijn reactie met de vrije trap van Stijn in de blessuretijd tegen Go Ahead. Die richting Schiedam werd getorpedeerd.
0: Weer een wissel zo, Den, bij ADO.
1: Ja, het wordt nu ook een beetje overdreven. Je kan er ook wel heel lang in blijven hangen.
0: Ja, ik snap het vanuit zijn positie ook wel. Hè? Dat als je dus geen basisspeler bent en er komt een kans op een doelpunt. Ja. En jij krijgt hem dan niet. Dat je dan wel denkt van ja, dit zijn wel de momenten waarin ik me moet laten zien.
1: Straks nog meer wissels. Volgens mij is dat Nacho Ferri die nog gaat komen. Zou ook een mooi verhaal zijn. Als die de winnende maakt. Maar iemand anders is ook goed wat mij betreft. Het staat 2-2. Daar zijn we niet voor naar het stadion gekomen. Marmol wijst naar Watanabe. Die bal is voor jou. Watanabe keek de andere kant op. En het is dat er niemand van ADO staat. Anders konden ze zo doorlopen. Dus er moet weer eventjes een tandje bij. Nu die 0-2 is omgebogen naar een 2-2. Maar Feyenoord nog meer nodig heeft. Achter Ferry zie ik nog meer beweging. Dat, is dat ook van den Elshout die nog komt? Nou, gaan we zo allemaal wel zien als het meer zichtbaar is. Feyenoord speelt ondertussen die bal maar rustig rond. Net voorbij de middenlijn. Marmol naar Reed. Reed terug naar Marmol. Watanabe die de bal dan krijgt. En Arts Moussa komt er maar ophalen tussen die verdedigers. Misschien gebeurt er dan wat. Speelt de bal naar voren. Oei, die is aangeraakt. En komt duidelijk niet bij een medespeler terecht. Bij Nicky Jema. Die heeft al wat gezien. Want die schiet hem in één keer uit de handen naar voren. Maar ik weet niet wat hij heeft gezien. Want de bal komt meteen bij Marmol terecht. Die kopt hem naar Lopez. Wel met wat geluk. Maar Feyenoord heeft de bal. Zegio nu in de middencirkel.
0: Ik denk dat het Kraaienveld is die daar naast de Ferry staat. Daarover zometeen meer. Feyenoord gaat eerst nog een aanval opzetten. Met een ingooi die genomen gaat worden door Valente. Die wel even achteruit gaat. Die gaat achteruit in de richting van Marmol. Dan breed naar Watanabe. Aan de rechterkant naar Reed. En Reed die halverwege de helft van ADO is aangekomen. Naar Harts Moussa. Die net dus heel dicht bij de gelijkmaker was. En tot frustratie van Stijn.
1: Hey.
0: Is dit geen penalty? Reed wordt daar in zijn rug geduwd. Zegt alles en iedereen met een rood-wit hart. Van Bronckhorst die opspringt. De reservespelers springen ook op. De scheidsrechter die fluit nog niet. En er zal naar gekeken gaan worden door Sander van der Rijk. De videoscheidsrechter. Geen penalty geeft hij nu ook aan. Niks aan de hand. Dus voetballen we gewoon door. Als de bal naar de linkerkant toe gaat. Lopez dan. Die daar ingespeeld wordt. Terug naar Valente. Valente, Zegiel. Zegiel op zoek naar de rechterkant. Naar Reed. Die dus geen penalty kreeg. Tot onvrede van alles en iedereen. Met een Feyenoord hart. Dus gaat deze aanval nu gewoon door. Maar dan via de rechterkant weer met Harts Moussa. Die daar tegenover de ruiten staat. Trekt naar binnen toe. Moet dan weer terugkappen. Terug naar Zegiel dan. Het duurt erg lang. Daardoor ADO het daar met heel veel spelers probeert heel erg klein te houden. Waardoor het bijna onmogelijk is om er doorheen te komen. Feyenoord probeert het wel, maar krijgt wel een ingooi.
1: Ruimtes zijn er bijna niet voor Feyenoord om er doorheen te komen. Dus is er een bevlieging nodig. En Feyenoord gaat wisselen. Ik denk dat het bord hier verkeerd om.
2: Wissel bij ADO.
1: Staat Otis de wissel van ADO eerst. Sekou Silla gaat eruit. En Matteo Waam komt erin. Feyenoord gaat Ueda eruit. En ook het debuut van, althans basisdebuut van Gavi Lopez zit erop. En inderdaad, Dennis had het al goed gezien. Kraaienveld stond klaar. En ook Nacho Ferry. De ene spits voor de andere. Wordt dit de wedstrijd. Het moment straks ook van Nacho Ferry. Om voor het eerst belangrijk te zijn. We zijn gebleven bij een inworp. Die wordt ver gegooid. Komt daar uiteindelijk bij Ferry ook terecht. Stijn dan. Die de bal weer teruggekopt in één keer op zijn slof neemt. De bal blijft daar hangen. Maar net niet genoeg voor Marmol om hem binnen te tikken. Omdat Nicky Jema de bal heeft opgeraakt.
0: Het is de keeper die hem nog altijd in zijn handen houdt. Nicky Jema. De scheidsrechter telt af. Dus zal hij nu op moeten gaan schieten. Die Nicky Jema legt hem op de grond. Wordt opgejaagd dan door Ferry. Lange bal naar voren. Door ADO naar voren getrapt. In de buurt van Bal. Kopt hem terug naar de ruiter. De ruiter die kapt hem even achteruit. Gaat hij via Feyenoord over de zijlijn heen. Is het een ingooi voor ADO Den Haag. Zegio ging naar de grond. Die in dat duel niet helemaal lekker inkwam. Ingooi door ADO inmiddels genomen. Terug naar Nicky Jema. 80 minuten ruim onderweg. Als Nicky Jema de bal naar de rechterkant van ADO speelt. Naar Pascal Mulde. Die gaat lopen. Moet breed naar de rechterkant. Naar Raterink. Weer terug naar Nicky Jema. Daar wordt wel wat voorzichtige druk gezet. Maar nog niet voldoende om ADO in de problemen te brengen. Nu, als de Ferry gaat jagen, is er altijd ruimte aan de rechterkant. Mulde die gespeeld wordt. Kan daar vrij simpel voorbij Sam Stijn. En dus is het ADO dat er vandoor kan met Jan Zamburek. Die gaat lopen. De middenlijn over. Kapt hem vrij langs Zegiel. Opent hem dan naar links. De bal die is te hard en te diep. Ingooi voor Feyenoord. Dat op eigen helft, ver op eigen helft, de ingooi mag gaan nemen. Reed is degene die dat gaat doen.
1: Nog 8,5 minuut. En de blessuretijd 2-2. Feyenoord stond 2-0 achter. De doelpunten van de inmiddels gewisselde Ueda en Harts Moussa. Leek Feyenoord een nederlaag af te kunnen wenden. Al kan ADO natuurlijk ook nog scoren in een tegenstoot eventueel. Maar Feyenoord is op zoek hoor naar een winnend doelpunt. Helemaal als het nu er doorheen komt over de linkerkant dankzij Marmol. Die speelt de bal nu naar Valente. Valente die de bal voorgeeft. Geen hensbal hier. Aanval gaat door. Zegje! Het schot van afstand wordt gepakt. Nikiema weer. Kylian Nikiema. Die hem uit de benedenhoek weghaalt. Tweede keer dat hij dat bij Zegio doet. Kiept een goede pot. Die doelman van ADO Den Haag. Wel weer een hoekschop. Scoor nou eens een keer aan een hoekschop Feyenoord. Daar komt die bal voor. Weer weggekopt door ADO.
0: Feyenoord neemt wel weer over. Met aan de rechterkant Hadj Moussa. Die de bal van Reed krijgt. En hem weer teruggeeft aan Reed. Die de achteruit opzoekt. De voorzet daar. Aangeraakt onderweg. Corner voor Feyenoord. Nummer 8 van deze wedstrijd. En je weet wat ze zeggen. 8 keer de scheepsrecht. Als die hoekschop genomen gaat worden vanaf de rechterkant door Hadj Moussa. Twee handen de lucht in. Brengt hem weer naar de tweede paal. Richting Valente, richting Kraaienveld. Kunnen er allebei niet bij. Bal weggekopt door ADO. Opgepikt door Feyenoord. Naar Zegiel. Die een stukje verder nog door kan lopen. En Zegiel die dan wel de mannen voorin probeert te bereiken. Gebeurt niet. Van Persie dan. Terug naar Valente. Kraaienveld, Valente, Kraaienveld weer. En Kraaienveld die naar de rechterkant toe wil als daar Hadj Moussa ingespeeld wordt. Kraaienveld daar zelf ook mee naar voren. Reed laat zich dan eventjes terugzakken om de boel op orde te houden. Hadj Moussa, bal aan zijn voet. Gaat naar Zegiel, halverwege de helft van ADO Den Haag in de as van het veld. Naar Valente, proberen om wat ruimte te vinden. Het is erg lastig op die paar vierkante meter met al die spelers die daar staan. Maar Feyenoord blijft het proberen met Zegiel aan de bal.
1: Houdt ADO wel stand als het op deze manier blijft spelen. Want het doet helemaal niets meer. Het laat Feyenoord komen en dan zijn 7 minuten nog erg lang. Feyenoord mag blijven en blijven komen. Valente die de bal voorslingert. Die bal gaat over de achterlijn. Bij de tweede paal wordt hij nog bijna binnengegleden. En een van de Feyenoorders kan niet goed zien wie dat is. Dennis komt in aanraking ook met de paal.
0: Ja. Ik vind het ook moeilijk om te zien wie dat Is dat niet Watanabe?
1: Ik denk Watanabe, want die zie ik achterin ook niet staan nu. Valente neemt zijn positie even over. Dan was het bijna Watanabe. Die de bal daar nog kon binnenglijden.
0: Moeilijke hoek, een klein botsje met de keeper. Misschien iets met de paal nog dat hij nog in contact kwam.
1: Ja, ik denk dat hij tegen de paal aankwam. Ja. Hij zelf dan, de bal niet voor de duidelijkheid. Die ging over de achterlijn. Doeltrap ADO. Die is genomen. Meteen het druk zetten van Feyenoord. Dat die bal wil hebben om nog voor die 3-2 te gaan. Dan kan ADO niets anders dan die bal weer terugspelen naar de prima keeper. Nikiema.
0: Zo.
1: Trap komt op het hoofd van Valente in de buurt van de middenlijn. Daarna Marmol die met de hak uitverdedigt. Maar wel in de voeten van Rottier.
0: Die mag weer ver doorlopen, die Rottier. Die gaat richting de 16. Speelt de bal naar de zijkant toe. De bal teruggelegd naar bal, naar Rottier. En daar is Zegiel dan net op tijd bij om de bal naar voren te trappen. Of vooral omhoog te trappen. Reed wat ruzie daar met de bal en met een tegenstander. Beide driftig knokkend om de bal. Uiteindelijk is de Reed met de bal aan zijn voet. Bij de cornervlag van Feyenoord. Twee man eromheen. Jesse Bal die zich ermee bemoeit. Pikt hem dan ook af. En gaat naar de grond. Lijkt me een overtreding. Ja, vrije trap voor ADO Den Haag. Ik denk een kaart zelfs voor Reed. Geen kaart. Nou, dan komt Reed denk ik goed weg. Krijgt hem wel even een waarschuwing van de scheidsrechter. Ik zag hem heel driftig naar zijn zak grijpen. Maar het bleek de spuitbus te zijn. En dan gaat ADO een vrije trap krijgen. Een meter of 2-3 van de achterlijn. Ik zou zeggen een meter of 5-6 buiten het 16 meter gebied van Feyenoord. Aan de rechterkant van de Rotterdammers. En het is Juho Kilo die achter de bal gaat staan om die vrije trap te nemen. Kijk eens op de 16.
1: Veel vrijheid ook voor twee spelers van ADO. Al meldt één van hen, Zamburek, zich nu ook in het 16 meter gebied. Kilo trapt de bal naar de tweede paal. Ernst bokst hem weg. Wel over de achterlijn, denk ik. Ja, hij gaat over de achterlijn nu. Krijgt ADO een hoekschop. Dan zijn dit kostbare secondes. Tijd die Feyenoord niet heeft om zelf voor de winnende te gaan. En ADO maakt weinig haast. 4 minuten nog. 2-2. Zouden ze op voorhand voor getekend hebben in Den Haag. Het puntloze ADO. Wat hier wel 2-0 voor stond. Na een uur spelen. Hier komt de hoekschop van ADO naar de tweede paal. Dan is er geduwd, ja, vastgehouden. Krijgt Feyenoord een vrije trap. Die kan dan niet snel genomen worden. Nu neemt Ernst hem dan wel. Staan ze bij Adel niet helemaal in positie. Bij Feyenoord trouwens ook niet. Want Harts Moussa gaat als een linksback nu opstomen. Is nu op de helft van ADO. Nog steeds Harts Moussa. Is halverwege die helft van ADO. Nog steeds Harts Moussa. Dan wordt hij vastgehouden. Vrije trap Feyenoord. Rottier dacht met een slimme rijtje weg te komen. Maar dat komt hij niet. Want Harts Moussa stopt meteen met voetballen zodra hij het contact voelt. Het is allemaal heel erg licht. Maar wel slim gedaan. En Feyenoord krijgt hier door een vrije trap. Die is wel lastig, denk ik, om in één keer binnen te schieten. De afstand is groot. Wat denk jij, Den? Gaat Stijn het in één keer doen?
0: Het zou kunnen. Hij heeft er wel de trap voor. Ja. Vroeger deed Pierre van Oordonk het ook vanaf die positie. Die ramde hem gewoon tegen de touwen.
1: Dat is een ander kaliber.
0: Ja, maar Stijn kan ook lekker trappen. Aan de andere kant, je kunt ook proberen om Van Persie bijvoorbeeld te zoeken. Dat is iemand die ook heel goed kan koppen. Maar ik denk dat Sam Stijn gewoon hier gaat proberen die bal in één keer tegen die touw aan te rammen.
1: Dan moet hij hangen ook in minuut 88.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn. De fluit heeft in ieder geval geklonken. Stijn met de aanloop. En die gaat hem in één keer proberen te trappen. Stijn met een zwabbenbal, zegt de keeper met een moeizame reddingbal. Teruggekopt aan Nacho Ferri. En weer de keeper. Ferri van dichtbij. En de keeper van ADO met weer een redding, zeg. Die speelt echt een geweldige wedstrijd. Buitenspel, denk ik, ook geconstateerd. Omdat heel veel spelers nu weglopen. Volgens mij komt Van Houten bij Feyenoord in de ploeg. Gaat Valente eruit. Van Houten erin. Keeper van ADO. Echt een dikke voldoende achter zijn naam. Helaas voor Feyenoord.
2: Vrijde plaats nummer 34. Charles van Houten.
0: Maar Feyenoord hier... weer stuitend op die keeper van ADO Den Haag. Daardoor blijft het 2-2. Nog anderhalve minuut aan officiële speeltijd.
1: Ja, nog maar heel kort te gaan nu. Feyenoord heeft een ontsnapping nodig in de blessuretijd. Waarschijnlijk tegen ADO. Ja, hij mag ook binnen 90 seconden van nu vallen. Dan zit je nog in de reguliere speeltijd. Ernst houdt in ieder geval een bal binnen die richting de achterlijn onderweg is. Zodat er geen seconde nu meer verloren gaat. Kraaienveld heeft de bal gekregen. En gaat naar de helft van ADO toe. Is voorbij de middenlijn. Nou, Watanabe. Terug naar Kraaienveld. De mensen voorin moeten bereikt zien te worden. Marmol naar Van Persie. Van Persie naar Zegio richting de zijlijn. Zegio weer naar Marmol. Van Houten zijn eerste balcontact. Van Houten speelt de bal naar Marmol. Het is zo druk daar achterin. ADO met alle veldspelers logischerwijs terug. En Feyenoord moet daar een gaatje zien te vinden. Met Stijn nu in de as naar Van Houten. Van Houten heeft Zegio bij hem in de buurt. Van Houten loopt weg bij Rottier. Maar komt daarna de volgende tegen. Marmol dan. Die stuurt Van Houten weg aan de linkerkant. Goeie bal terug weer van de Belg naar Marmol. Marmol draait weg. Marmol komt er niet langs. Ben ik bang. Bij ADO houden ze de bal binnen. Wordt hij weggetrapt. ADO staat onder grote druk hoor. Feyenoord zoekt die winnende.
0: Het is de ingooi die snel is genomen door Van Houten naar Kraaienveld. Hij met de paas naar Watanabe. Watanabe wil naar voren, maar daar staat Harts Moussa in de dekking. Die loopt te mopperen. Die zegt, had hem gewoon ingespeeld. Nou, hij gaat uiteindelijk daar niet naartoe. Gaat naar Stijn. ADO zit daartussen. Daar wordt dan de Ruiter de diepte ingestuurd. Die is snel, zeg. Die wil dan voorbij Reed. Reed daar in het duel gekomen. 4 minuten nog aan officiële extra tijd. Maar de Ruiter is echt heel rap. Daar wordt een tackle ingezet door Reed. Die er ook niet helemaal fris uitkomt. En is het dus een... ingooi voor ADO. Dat op moet schieten, zegt de scheidsrechter. Anders gaat hij naar Feyenoord toe. Gaat naar bal aan de zijkant. Bal sterk. Met de paasje naar de Ruiter. Tegen de zijlijn aan. ADO achteruit. Via Hokken naar voren weer. Ferry, die hem het laatste raakt, gaat over de zijlijn heen. Ingooi weer voor ADO Den Haag. Dan zullen we zo meteen weer de vingers van de scheidsrechter gaan zien. Want ADO zal geen enkele haast willen maken met het nemen van die ingooi. En de maximale tijd daar ook voor gaan nemen. 5, 4, 3. Ja, en dan gaat hij naar Jesse Bal bij de cornervlag. Om daar proberen zoveel mogelijk tijd te rekken. Die is lang en sterk, die aanvallen van ADO. Die krijgt ook een vrije trap tegen. En dus is die vrije trap de Feyenoord snel genomen.
1: Feyenoord lijkt ook zijn tweede thuiswedstrijd van dit seizoen met 2-2 te gaan gelijk spelen. Net als tegen Go Ahead. Of komt het nog goed in de blessuretijd van dit duel? Feyenoord zoekt de aanval over de linkerkant. Zegio langs de zijlijn. Marmol stoomt daar ook op. Dat is de linksback nu geworden. Nu Kraaienveld erbij is. Maar de bal gaat naar de as. Naar Watanabe. Dan naar Reed. Die lijkt echt last van zijn hamstring te hebben. Maar verbijt de pijn en gaat nog even door. Kraaienveld dan. Kraaienveld naar Marmol. Weinig beweging, te weinig beweging voorin bij Feyenoord. Marmol, keertje van afstand. Ah, hij vuurt over. Hij vuurt de bal over. Dan gaat Stijn de bal halen. In de hoop dat ADO daarna die doeltrap misschien wat sneller kan nemen. Hoeveel blessuretijd was het? 4 minuten geloof ik, hè?
0: 4 minuten.
1: Ja, daar is 1,5 minuut van verstreken. Er is bijna geen tijd meer voor Feyenoord. Nog 2 minuten en 20 seconden. Als ADO de doeltrap neemt. Die bal valt op de helft van Feyenoord. Voor de voeten van Bal. Die houdt daar vast. Feyenoord krijgt een vrije trap. Die moeten de Rotterdammers snel nemen nu. Met Kraaienveld. Dat is gebeurd. Marmo en de bal naar de linkerkant. Naar Zegiel. Die de helft van ADO opkomt.
0: Dat, bal breed naar Van Houten. Van Houten kan eventueel naar Van Persie. Hij gaat naar Marmol. Die staan daar bij elkaar in de buurt. En dan alsnog naar Van Persie. Tegenover wat spelers van ADO Den Haag. Balletje terug naar Van Houten. Feyenoord schuift weer een aantal meter op. En dan is het Zegiel die bereikt wordt. Kan eventueel naar Stijn, wilde ik zeggen. Maar hij gaat dan naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Watanabe. Van Bronckhorst druk gebarend en druk coachend langs de zijkant. Als Kraaienveld inspeelt naar Van Persie, wordt van de bal afgezet. Maar Van Persie herstelt het zelf. Kapt hem dan terug naar de rechterkant toe te gaan. Kraaienveld dan naar Reed. De voorzet moet komen. Gaat er ook komen. Op zoek naar Zegiel. Daar niet helemaal lekker uitkomend bij die bal. Givai Zegiel kan wel terug naar Van Houten. Van Houten naar Watanabe. Feyenoord weer via de linkerkant naar de rechterkant. Als Reed zich daar aanbiedt. Wil hem graag hebben. Gaat dan terug naar Watanabe. Ja, het is op die rand van de 16 verzamelen met z'n allen. Daar staat inmiddels een mannetje of 18. Als de bal gegeven wordt, gekopt door ADO Den Haag. Die blijft ook binnen, omdat de ruiten daarbij kan komen. Krijgt een klein zetje in zijn rug. En dan is hij over de zijlijn heen geweest. De ingooi voor Feyenoord wordt er zelfs een corner voor Feyenoord.
1: Laatste minuut van de 4 minuten blessuretijd loopt. 2-2. Feyenoord lijkt af te steven op duur puntenverlies. Of komt het toch nog goed met deze hoekschop? Die komt voor. Watanabe kan niet koppen. Stijn! Oh, het schot recht door het midden wordt gepakt. Natuurlijk gepakt weer.
0: Zo, goeie trap,
1: door die Niki Jema. Die hem ver naar voren dan schiet. Die bal is wel te hard. Komt bij Ernst. Nou hop, dan kan hij ook weer snel de andere kant op voor Feyenoord misschien nog. Ernst gooit naar Stijn. Ja, die heeft dan net te lang nodig om die bal te controleren. Laat hem zich afpakken. Het is toch handelingssnelheid die er zou moeten zijn. Stijn die er daarna in kletst. Feyenoord kan nog één keer komen. Met een diepe bal richting Shaquille van Persie. Shaquille van Persie die hem meeneemt. Hij kan niet schieten, want ADO trapt de bal over de zijlijn. En ik ben bang dat Henschens gaat afluiten.
0: Luister eens.
1: Hij fluit af. Feyenoord, ADO Den Haag. Eindigt in een teleurstelling. In 2-2. Feyenoord stond 2-0 achter. Kwam door Ueda en Harts Moussa terug. Had toen nog 20 minuten om te voorkomen dat er weer werd gelijk gespeeld thuis. Net als tegen Go Ahead. Maar het gebeurt wel. Feyenoord, ADO Den Haag. Wat een domper. 2-2.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen, ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht en geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
12: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
20: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Het is bijna 4:30. Feyenoord speelt heel teleurstellend met 2-2 gelijk tegen ADO Den Haag. Daarover straks meer. Nu eerst het uitgesteld nieuws met Mario Kwaitaal.
22: Bij een flat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht een explosie geweest. Meerdere ruiten van de portiek zijn gesneuveld aan de Carrie van Brugge-singel. Er is ook een deur uit zijn sponning geblazen. Bij de klap raakte niemand gewond, maar bewoners zijn volgens omstanders wel erg geschrokken. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag ondersteboven, onderaan de Oude Dijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Er zijn 2 mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. En de KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief aan de UEFA die in bezit is van de NOS. Daarin zou staan dat de macht van de voorzitter flink moet worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. Het weer, vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
24: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein. Nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
25: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
26: De slaap van je dromen is geen toeval,
0: maar exacte wetenschap.
1: Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
26: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond met Frank Stout.
21: Ja, ook het tweede thuisduel van Feyenoord dit seizoen is uitgedraaid op een enorme teleurstelling. Tegen het nog puntloze ADO Den Haag werd het 2-2. Feyenoord kwam 2-0 achter via Hartsmoussa en Ueda werd het 2-2, maar daar bleef het bij. Hopelijk horen we later in deze uitzending nog reacties vanuit de Kuip. Eerst maar wat muziek.

0: Ja, Imani met Where Are You op deze teleurstellende zondag, waarin Feyenoord niet weet te winnen van promovendus ADO Den Haag. In de Kuip werd het 0-1 via Thomas, 0-2 via een oud-speler, notabene van Excelsior Maassluis, Silla. Feyenoord ging gas geven, 1-2 Ueda, 2-2 Harts Moussa, alles of niet spelen, maar het bleef 2-2. Een heel, heel teleurstellend resultaat. Hier in de studio nog altijd Denise en Tristan. Denise die haar vriend Tristan een verjaardagscadeau gaf. 20 jaar ben je vorig jaar geworden. Tristan, je luistert 12 jaar altijd naar Radio Rijnmond Sport. Mag je hier komen tegen ADO Den Haag? Zeggen we nog voor de gein. Nou, laten we dat telraam erbij pakken en dan krijg je dit.
1: Ja, dat is wel zonde van de wedstrijd. Maar ja, de ervaring hier is natuurlijk nog steeds superleuk. En daar gaat het natuurlijk om. Maar ja, toch een beetje zuur dat je hier dan toch niet de 3 punten weet te pakken.
0: Leeft hij altijd zo mee, Denise? Want op een gegeven moment zit je te luisteren naar Dennis en Dennis. Het is alleen maar vloeken, tieren, puffen.
2: Ja, het viel deze keer nog wel mee, maar
0: hij heeft je ingehouden, Tristan.
1: Ja, natuurlijk. Een beetje in Audi.
0: Had voor ons niet geholpen, hoor. Bij Rijnmond leven we vaak mee, zoals je weet. Maak je nou zorgen, want PSV vandaag hebben we ook zitten kijken. Vandaag win met 6-1 van FC Utrecht. De ploeg van Peter Bos kwam gewoon met 1-0 achter. Maar 2 goals van oud-Feyenoorder Guus Til en een hele fraaie van Sven Meijnans en Spijkenisse zorgden uiteindelijk dus voor die hele makkelijke overwinning. Feyenoord dus 2 punten achter PSV. En dan weten we dat PSV Uwaiza gaat halen van NEC. Nou, die wilde Feyenoord ook wel graag hebben. Mogelijk ook nog Spartaan Ioni Santos. Maak je al zorgen? Of,
1: ik denk toch wel een beetje. Want als je nu weer zo'n gelijkspel thuis zo weggeeft, 2-0 achterkomt thuis tegen ADO, ja, dat belooft niet heel veel goed. En PSV wint dominant. Vernedert Utrecht zelfs een beetje met 6-1. Ja, ik had gewild dat Feyenoord dat had gedaan.
0: Ja, er wordt een lange terugreis voor jullie naar Enschede. Daar studeren jullie allebei. Dus nog een uurtje of anderhalf in de trein, hè?
1: Ja, kan ik nog even nadenken over wat Feyenoord allemaal beter had kunnen doen.
0: Nou, je hebt een cadeau van je vriendin gekregen. Laten we er gewoon een gezellige avond van maken.
1: Ja, laten we dat zeker.
0: Of kan je dat niet? Zit het zo diep?
1: Ik denk dat ik nog even een half uurtje moet bijkomen. En dan kan ik weer liefde doen tegen Denise.
0: Nou ja, maar je hebt ook voor een geweldig verjaardagscadeau gekregen van Denise.
1: Ja, dus heel erg bedankt, Denise.
2: Geen probleem hoor.
0: Nee, ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren. Maken we het voetbalblokje nog eventjes af. Want niet alleen ADO Den Haag behaalde zijn eerste punten. Dat gold ook voor Willem II. Thuis tegen Heerenveen werd ook dat duel 2-2. Alle doelpunten vielen naar rust. Van Aals met de 1-0. Trensko 1-1. Broude 1-2. En oud-Dortenaar Devin Haan met de 2-2. Over 5 minuten begint Telstar tegen Ajax. Die mag je wat mij betreft aan voorbij laten gaan. Tristan, ga wat leuks doen met Denise. Jullie studie begint morgen weer. Ik wens jou, Denise, een hele fijne verjaardag woensdag. Dus je moet echt wat terug gaan doen, Tristan, om dit cadeau te overtreffen. Maar we hopen dat jullie het heel erg leuk vonden.
1: Yes, heel erg bedankt.
2: Heel erg bedankt.
0: Oké, graag gedaan. Gaan wij luisteren naar de favoriete band van de familie Stijn. Ja, Sam die viel in vandaag, maar het was net niet genoeg om 3 punten binnen te halen. Mede aan de hand van Sam Stijn werd het nog wel 2-2 tegen ADO Den Haag. Zijn ADO Den Haag misschien ook wel een klein beetje. Maar het was niet genoeg. Fiels van Sont Milieu.

0: Ja, Son Milieu uit Den Haag. Ja, Feyenoord tegen Den Haag eindigde vandaag in 2-2. Wat is er nog meer gebeurd dit weekend? Vrijdag al FC Groningen tegen Fortuna Sittard. Eindstand 2-3. AZ won gisteravond overtuigend van 5-2 tegen Van Go Ahead Eagles. AZ de enige ploeg nog zonder puntverlies momenteel na 3 wedstrijden. En PEC Zwolle tegen NEC eindigde in 1-3. Maar de wedstrijd voor ons gisteravond was natuurlijk de wedstrijd tussen Excelsior en Sparta. Het stond 1-1, het bleef heel lang en 1-1. En eigenlijk hadden beide ploegen daar wel vrede mee. Totdat Martins Indy namens Sparta een hoekschop weggaf. Niet helemaal stond op te letten. En Nesto Groen, na heel lang blessureleed, mooi verhaal voor de jongen, maakte er diep in de blessuretijd 2-1 van. Voor Ruben Den Uyl, de trainer van Excelsior, die was natuurlijk heel erg blij na afloop en vertelde aan verslaggever Sander Verrips dat dit een van de gekste slotfases was die hij ooit heeft meegemaakt.
1: Ik heb wel veel gekke wedstrijden meegemaakt. Ook onder leiding van Marinus Dijkhuizen dat we hem in de laatste minuut wonnen. Destijds met een goal van Parrot. Vorig jaar verloren we hem hier thuis in de laatste minuut. Oefkeer, dacht ik. In mei was het denk ik een iets ander verhaal. Maar toen wonnen we, toen scoorden ze zijn nog een goal die afgekeurd werd van Zonneveld. Ja, en vandaag scoren wij in de laatste minuut. Ja. Wat je zegt, het lijkt wel alsof daar een soort... een soort medicijn voor is dat er elke wedstrijd wat geks gebeurt als Excelsior tegen Sparta speelt.
2: Je zei het volgens mij net achter me tegen het schrijvende journaals, moeilijk woord. Die corner wordt genomen door Bos, die volgens mij zo'n beetje zijn eerste minuten maakt. Ja. Dan wordt hij teruggekopt door iemand die van MVV komt en binnengeknikt door een spits die 2 jaar niet gespeeld heeft.
1: Ja, bizarre situatie. Dat verzinnen wij ook niet. En daar zit helemaal geen plan of idee achter. Dat is ook soms gewoon toeval of geluk, hoe je het wil noemen. Daar zijn we uiteraard vandaag hartstikke dankbaar en blij mee. Nogmaals, vorig jaar vond ik dat we een goede wedstrijd speelden en hem onterecht verloren. Vandaag denk ik dat een gelijkspel op zijn plek was geweest. En trekken we hem gelukkig naar ons toe. En vooral voor de jongens die invallen en dan op deze manier een bijdrage kunnen hebben, is dat hartstikke mooi.
2: Een van de woorden die jij veel gebruikt is dat het set pieces. Nu... Die corner komt bij de tweede paal, wordt teruggekopt. Was dat nog ingestudeerd?
1: Nee, wat ik net zeg. Dus eigenlijk zowel de trapper als het terugkoppen als deze spelers die zijn 9 van de 10 keer niet betrokken bij het trainen van setpieces. Omdat het spelers zijn die de afgelopen periode nog niet zoveel hebben gespeeld. Dat neemt niet weg dat we wel bezig zijn met setpieces. Als je naar de goal kijkt die we daarvoor scoren. Hè, in de eerste helft is een afgevallen bal. Waarbij Sliet die de rol had om op rand 16 te staan. Nou, die heeft een behoorlijk schot. Dus ook dan ligt het aan de kwaliteit van de speler. Maar daar staan de spelers op de positie die je met elkaar betraint. Maar die tweede goal, dat komt gewoon uit de lucht vallen.
2: Wat waren jouw woorden voor Nesto? Ja, je zegt het al, die heeft 2 jaar bijna niet gevoetbald. Alleen maar blessureleed gekend en die beslist nu een derby.
1: Ja, fantastisch voor hem. Ook dat verzin je niet snel. Hij is hier 2 jaar geleden met hoge verwachtingen aangetrokken. Toen wij gedegradeerd waren om eigenlijk in een soort Thijs Dallinga positie te moeten gaan spelen bij ons en de kar gaan trekken. Nou, dat is 2 jaar lang er niet van gekomen, want hij is alleen maar geblesseerd geweest. En afgelopen zomer, of deze zomer, begon hij aan zijn derde voorbereiding. Ja, waarin de eerste vraag was, hoe lang blijft hij fit? Dat is tot op heden al

0: 10 weken het geval, dus daar zijn wij en hij heel erg blij mee. En als je fit bent, dan kan je ook impact hebben. En dat heeft hij vandaag, maar dat heeft hij ook met zijn invalbeurten de afgelopen weken. Dus we zijn blij dat hij fit is en dat hij impact kan hebben.
1: Al met al ook blij met de start van de Eredivisie, denk ik, zo alles bij elkaar. Of heb je er nog zoiets van, er had tegen PSV nog meer in gezeten? Of is het gewoon prima zo?
0: Nee, dit is hartstikke prima. Tegen PSV had er helemaal niet meer in gezeten. Kwamen we goed weg dat het maar 2-1 werd. Vandaag mogen we heel gelukkig zijn en dankbaar dat we de wedstrijd winnen. Dat hoort soms ook bij het voetbal, dat je soms iets meer krijgt dan je verdient. En soms iets minder. En we zijn hartstikke blij dat we 6 punten uit de eerste 3 pakken.
1: Verwacht je nog vuurwerk in de laatste transferdagen of misschien wel uitgaand?
0: Nou, we hopen een aantal spelers die wat minder perspectief bij ons hebben een betere kans elders te geven. Dus dat is iets waar we nu druk mee zijn. En als dat tot stand komt, dan zou er misschien daarna nog iets inkomend kunnen gebeuren. Maar het is eerst uitgaand.
1: Het is, als je zo kijkt, best wel vrij aardig toch al misschien wel?
0: Ja, we zijn blij met de punten. En tegelijkertijd weten we dat het... Dat er nog heel veel meer in zit en dat het ook nog veel beter kan. En dat zit er met name in het optrainen van nieuwe spelers. We hebben 15 nieuwe spelers. Dat is heel veel. Dat heb ik in 6 jaar tijd nog nooit meegemaakt. Dat is tegelijkertijd iets positiefs, dat er al 15 nieuwe binnen zijn. Maar het vraagt ook heel veel aanpassingstijd voor nieuwe spelers. En het integreren in onze speelwijze. Maar ook vooral fitheid. Dus jongens die nieuw komen en een gebroken voorbereiding hebben. Hebben veel tijd nodig om fit te worden. Dus daar gaan we de aankomende dagen en weken weer hard mee aan de slag.
1: Ja, en als jij misschien toch al ooit een keer na een paar jaar Excelsior een stempel moet hebben. Je hoort wel heel veel om je heen dat de intensiteit gewoon hoog is bij Excelsior. Dat je dat heel erg ziet met nieuwe spelers ook. Ook al komen ze bij, weet ik veel, Valencia B vandaan of wat dan ook.
0: Ja, nou ja, ik vind het heel normaal. Want wij zijn Excelsior in de Eredivisie. En dan moet je gewoon creatief zijn. En creatief kan ook zijn dat je heel hard traint. En een bepaalde manier van spelen ontwikkeld om het er tegenstanders lastig te maken. En als je dan doet wat andere teams doen, dan heb je gewoon te weinig kwaliteit. Dus je moet wat anders doen met je manier van trainen en spelen om een kans te maken. Dat doen we redelijk. En daar zit ook nog veel winst in. Logisch tegelijkertijd dat het aanpassingstijd kost. En aan de andere kant zijn mensen ook professionals. Ze worden ook betaald als professional. Dus je mag ook wel een bepaalde basisfitheid.

Ja, het WK hockey in Nederland en België is uitgelopen op een sportieve deceptie. Gisteren al verloren de Nederlandse dames in de finale na shootouts van Argentinië. En zo werd Oranje voor het eerst sinds 3 WK's geen wereldkampioen. Vandaag een nieuwe teleurstelling. Het was al een tegenvaller dat de mannen moesten spelen om het brons. En dan werd er ook nog eens verloren. Ook zij verloren van Argentinië. Het werd 2-1. Geen medaille dus voor de Nederlandse mannen. Dan nog meer teleurstellend nieuws. Dat kan er nog wel bijna, die 2-2 van Feyenoord vandaag tegen ADO Den Haag. Mathieu van der Poel was dit weekend op een missie. Hij werd al eens wereldkampioen op het veld. 8 keer maar liefst. Op de weg en op het gravel. En nu, vandaag, had daar de wereldtitel op de mountainbike aan toegevoegd moeten worden. En dat is niet gelukt. De overwinning ging naar Tom Pidcock. De Brit was net als Van der Poel vanaf startrij 5 begonnen. Maar de Olympisch kampioen gaf iedereen het nakijken, inclusief Van der Poel. En die werd 29e. Nou goed, net geen medaille voor hem dus. Nog een leuk positief nieuwtje dan om te eindigen. De roeiers van de Holland 8 zijn net als in 2025 wereldkampioen geworden. In de finale was de Nederlandse boot na een bloedstollende ontknoping de allersnelste, 600ste sneller dan de boot uit Groot-Brittannië. Goed, zijn wij aan het eind gekomen van deze uitzending. Mede mogelijk gemaakt door de heren Kranenburg en Van Eersel vanuit de Kuip. Cosmo Borsboom, Stijn van Eyck, Rick Krijveld op het bureau. Bob Hoogkamer deed de techniek. En morgen een FC Rijnmond met Geert en Oude en Jeroen Rijsdijk. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
11: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
12: kozijnen. Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Bij een flat in Rotterdam Zevenkamp is vannacht een explosie geweest. Meerdere ruiten van de portiek zijn gesneuveld aan de Carrie van Brugge singel. Er is ook een deur uit zijn sponning geblazen. Bij de klap raakte niemand gewond, maar bewoners zijn volgens omstanders wel erg geschrokken. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag ondersteboven, onderaan de Oude Dijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Er zijn 2 mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. En de KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief aan de UEFA die in bezit is van de NOS. Daarin zou staan dat de macht van de voorzitter flink moet worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. Het weer, vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: wil verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
7: Albert Heijn. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen, ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht en geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nu bij Dirk honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag ondersteboven, onderaan de oude dijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bij een manege in Bergsenhoek op de Bergweg Zuid moesten vanmorgen paarden worden geëvacueerd. Op het terrein was een vorkheftruck in brand gevlogen en dat dreigde over te slaan naar strobalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de brandweer kreeg het vuur snel uit. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Bij een flat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht een explosie geweest. Meerdere ruiten van de portiek zijn gesneuveld aan de Carrie van Brugge-singel. Er is ook een deur uit zijn sponning geblazen. Bij de klap raakte niemand gewond, maar bewoners zijn volgens omstanders wel erg geschrokken. En op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig naar buiten komen. Het weer, vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
15: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
0: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
15: Ja, goede vraag.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
17: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attens met ds.nl.
24: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte de Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
25: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
26: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
4: Ga naar rijnmondveilig.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
0: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Op een vrijdag in de kroeg.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Respect.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

I don't know why I like it. I just do.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.